0: van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Geel was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treinduur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden en morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie.

0: politie. Ze kwamen iets voor 10:00 vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Schil afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag.

0: Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Geel was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur.

0: zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden en morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mooi van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Schil afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Ziet op de A16 vanuit

0: tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Geel was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden en morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in.

0: Nederland.nl.
1: Jazeker! D voor Deker.
2: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 9 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. De Merwedebrug bij Gorkum is per direct afgesloten voor vrachtverkeer. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg te zijn. Vrachtwagens moeten nu omrijden. De afsluiting heeft geen gevolgen voor vakantieverkeer. Het is nog niet bekend hoe lang de brug afgesloten zal zijn voor vrachtwagens. Een scooterongeluk in het centrum van Rotterdam. Vanochtend vroeg knalde de scooter in een bocht tegen een betonnen rand. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Na een test van de politie bleek een van de mannen onder invloed te zijn. Hij is aangehouden. Goed nieuws voor bewoners van de wijk in Den Haag. Zij konden weer thuis slapen. 200 mensen moesten hun huis 2 dagen uit nadat er een drugslab in een woning werd gevonden. Het lab werd vrijdag ontdekt. Gisteren zijn alle gevaarlijke stoffen uit het pand gehaald. De politie heeft inmiddels 4 verdachten aangehouden. En Engeland heeft de troostfinale op het WK gewonnen. Het was een wedstrijd vol doelpunten. De eerste viel al in de 3e minuut. Tegen Frankrijk werd het uiteindelijk 6-4. Vanavond wordt de finale gespeeld. Die strijd gaat tussen Spanje en Argentinië. En dan nog het weer. Een mix van zon en wolken vandaag. Blijft droog en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. De Merwedebrug bij Gorkum is per direct afgesloten voor vrachtverkeer. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg te zijn. Vrachtwagens moeten nu omrijden. De afsluiting heeft geen gevolgen voor vakantieverkeer. Het is nog niet bekend hoe lang de brug afgesloten zal zijn voor vrachtwagens. Een scooterongeluk in het centrum van Rotterdam. Vanochtend vroeg knalde de scooter in een bocht tegen een betonnen rand. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Na een test van de politie bleek een van de mannen onder invloed te zijn. Hij is aangehouden. Goed nieuws voor bewoners van de wijk in Den Haag. Zij konden weer thuis slapen. 200 mensen moesten hun huis 2 dagen uit nadat er een drugslab in een woning werd gevonden. Het lab werd vrijdag ontdekt. Gisteren zijn alle gevaarlijke stoffen uit het pand gehaald. De politie heeft inmiddels 4 verdachten aangehouden. En Engeland heeft de troostfinale op het WK gewonnen. Het was een wedstrijd vol doelpunten. De eerste viel al in de 3e minuut. Tegen Frankrijk werd het uiteindelijk 6-4. Vanavond wordt de finale gespeeld. Die strijd gaat tussen Spanje en Argentinië. En dan nog het weer. Een mix van zon en wolken vandaag. Blijft droog en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
8: Drechtstad FM.
9: Why should the devil have all the good music?
10: Gospel Magazine.
9: Addicted.

en ik had jullie beloofd drie vakantieshows. En dit is nummertje drie van de vakantieshows. We gaan gewoon 2 uur lekkere muziek draaien zonder rubrieken, zonder stationsjingles en allemaal dat soort zaken. Gewoon simpelweg 2 uur heerlijke muziek.

0: Ja, het is gewoon grappig hoe het leven soms compleet andere wendingen neemt als dat jij gedacht had. One Common and Funny. Daarvoor Jeremy Rosado en Glory to God. En net wat ik zeg, heerlijke vrije muziek draaien zonder rubrieken. En dat gewoon met hele fijne platen, want dat hebben we zeer zeker. Zo heb ik zometeen nog muziek van de Tramplines samen met de band Jaron en Jack Monroe. Maar eerst zie je nog eventjes Miami.
1: They be like, oh, you read the Bible? Yeah, baby, all that.
2: All that.
1: Yeah.
2: It's 305 Miami, baby. All that. You know I rep the Most High? Yeah, all that.
1: You know. Yeah, all of that. You feel me?

dansbare muziek en een samenwerking tussen de Tramplines, de band Jaron en Zach Monroe. Here to Work, zo heette deze plaat. Daarvoor hoorde je Miami en All That, afkomstig van een album getiteld Southside of the Kingdom. Gaan we het even wat rustiger aandoen. En dat hoor je allemaal hier bij Gospel Magazine. Verschillende soorten muziek, zoals deze van Madison Renee. Deze heet Known.

helaas valt niet altijd mee om vertrouwen te blijven houden, maar iedere morgen komt de zon gewoon weer op. Je hoorde Forest Frank en Sunrise. Daarvoor Madison, Renee en Noon. Is het tijd gewoon om eens even lekker te gaan rocken? En dat doen we eigenlijk met iemand die normaal gesproken rapmuziek maakte. Maar hij heeft pas geleden een hele stevige rocktrack uitgebracht. En die heet Crimson Tide. Ik heb het over eigenlijk best wel een hele bekende artiest, tenminste voor mij, die ik ooit ontmoette via de socials, om het maar zo te zeggen. Ik heb het dan over Aaron Ray. Hij heeft prachtige muziek gemaakt, bijvoorbeeld ook een track genaamd Holy. En dat ging eigenlijk over de ziekte die zijn vader had, zowel kanker als COPD. En wetende dat God daar ook in is, om het maar zo te zeggen. En tegelijkertijd droeg Aaron Ray deze plaat op voor iedereen die eigenlijk met ziekte te maken heeft. Of met mensen in de omgeving die ziek zijn. Dit is dan weer echt totaal wat anders. Je hoort het bij Gospel Magazine, Aaron Ray en Crimson Tide.

dat is toch een pittig plaatje zo, hè? Aaron Ray en Crimson Tide. Iedere week hoor je op deze zender Gospel Magazine. Kortom, 2 uur gezonde radioactiviteit.

is in the Room. Eigenlijk een soort van praise and worship plaatje van Phil Wickham. Is het tijd geworden om een plaat aan te gaan kondigen die ik altijd een beetje als ezelsbruggetje rabarber noemde. De plaat heet namelijk Rababa. Is gemaakt door Mike and West. En ja, eigenlijk is dit gewoon een heel vrolijk en zomers plaatje.

0: Fact Check。
1: De beste hits hoor je hier.

samenwerking tussen Ludwig, Dominic Neal en Donner and Same Lies hoorde je. Daarvoor Mike and West en die welbekende Rabarber, kortom Rababa. Gaan we eens even kijken of dan we nog wat Nederlandstalig materiaal hebben. En dat hebben we van de rapper Gino. Hij heeft een tijd terug een plaat uitgebracht die eigenlijk al heel erg mooi is. Hij heet namelijk Herboren. En ik zou zeggen, luister maar eens naar deze rapper met een geweldige Nederlandstalige flow. Dit is

toch eigenlijk wel lekker hoor, om eens even geen verplichte dingen in programma's te hebben. En gewoon de fijnste tracks uit te zoeken van de afgelopen tijd. Je hoort een new song en Never Been Nothing. Davo Gino met Herboren. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar een weerbericht? Oh nee, het heet Good Weather Forecast. Het is gewoon een band natuurlijk. Ze hebben een single een tijd terug uitgebracht. En die heet Now I See It.

0: van Sherri-Ann McGann en Born to Win. Daarvoor hoorde je Good Weather Forecast en Now I See It. Oh, en dan is het nu tijd om totaal wat anders te gaan doen. Namelijk een plaat getiteld Left Behind. Het is gemaakt door Caleb Hyle samen met Brandon Collier. En dat klinkt dan weer zo.
1: Why did you leave me behind? Oh, has she warped your mind? I still

0: sorry.
1: Hele aparte plaat dit.
0: Please, come home.
1: Please Come Home, Caleb Hiles samen met Brandon Collier. En Left Behind, zo heette deze plaat. Fire.

dit geval Praise van Jet Trouble. We gaan het eerste uurtje als het ware afsluiten. En daarna zijn we nog terug met nog een uurtje vakantieprogramma, om het maar zo te zeggen. Nog een uurtje gezonde radioactiviteit. We sluiten even.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam is de bestuurder van een scooter aangehouden na een verkeersongeluk. Hij zou onder invloed van drank of drugs zijn geweest. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg op de Boompjeskade. De scooterrijder crashte in een bocht tegen een betonnen rand. Twee mannen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Bewoners van een wijk in Den Haag zijn weer thuis. Ongeveer 200 mensen moesten de afgelopen dagen hun huis uit. Vrijdag werd er een drugslab in de straat gevonden. Gisteren zijn alle gevaarlijke stoffen uit het pand gehaald. Er zijn 4 verdachten door de politie opgepakt. Kleding, accessoires en schoenen die niet zijn verkocht mogen vanaf vandaag niet meer worden vernietigd. Dat verbod geldt in de hele Europese Unie. Is bedoeld om verspilling tegen te gaan. Jaarlijks gaan tonnen textiel de prullenbak in zonder dat iemand het ooit heeft gedragen. Het verbod geldt nu alleen voor grote ketens. Kleinere producenten krijgen er pas in 2030 mee te maken. En een bijzonder moment voor Rotterdam vandaag. Op Katendrecht wordt een speciale editie van het weekblad Donald Duck onthuld. Die is gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. Onder meer de Kubuswoningen en de Erasmusbrug komen voorbij in het avontuur. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En het weekblad is vanaf dinsdag te koop. Dan het weer, zon en wolken vandaag, wel droog en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is de hoofdseason van de ANWB. Wermbrand op de A58, de weg Tilburg-Breda. Op knooppunt Galder is de verbindingsweg naar de A16 richting Rotterdam daardoor dicht. De A58 zelf vanuit Tilburg naar Breda. 3 kilometer file voor knooppunt Galder met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
9: Drechtstad FM.
10: Why should the devil have all the good music?
11: Gospel Magazine. Addicted to.

Gospel Magazine. Kortom, nog een uurtje gezonde radioactiviteit. Maar dat dan zonder rubrieken, zonder allerlei dingen. Vanaf volgende week gaat er weer een reguliere uitzending zijn. Je hoort de muziek van Jay Way en Given Up. En dat van zijn album Island Forgotten. En die komt uit 2024. We gaan gewoon lekker door met allerlei fijne plaatjes draaien. Zoals bijvoorbeeld van deze. Ja, Mr. Stephen Curtis Chapman. En Do It Again.

Ja, Joe Nestor en zijn plaat Anxiety uit 2020. Daar kwam deze plaat ondertussen alweer uit vandaan. Daarvoor Steven Curtis Chapman en Do It Again. En dan gaan we ook nog eventjes Wannabe spelen, maar dan wel een positieve Wannabe. Muziek van Danny Gokey.

ik wil gewoon niks meer met je te maken hebben, joh. Je bent gewoon een leugenaar. Body and Liar Liar. Dat kun je terugvinden op de EP Happy To Be Here. Daarvoor hoorde je Danny Gokey en Wannabe. Alleen dan wel op een positieve manier, a wannabe. Tijd geworden om zometeen nog even wat Nederlandstalig werk te draaien. Dat doen we samen met Gerald Troost. Dat hoor je straks dus, het plaatje Tegengif. Maar eerst gaan we nog even naar de Sidewalk Prophets. En ook dit is een fijne, hoor. Deze heet Hurt People and Love Will Heal Our Hearts.

maar dat is al wel wat oudere materiaal hoor. Gerald Rost en Tegengif. Daarvoor hoorde je The Sidewalk Prophets en Hurt People met als subtitel A Love Will Heal Our Heart. Is het tijd geworden voor ander materiaal wat ook een klein beetje terug in de tijd gaat, namelijk naar 2022. Gemaakt door Kate Thompson. En deze mooie plaat heet Lost Without You.

graanplaat met een enorm hoog gehalte, om het maar zo te zeggen. Dan heb ik het over de frequentie van de plaat. Veel hoge tonen. Rudy Waite samen met Futuristic en Save Me From Myself. Een plaatje dat vorig jaar uitkwam. Daarvoor hoorde je Kate Thompson en Lost Without You. Ondertussen alweer uit 2022. Gaan we nog even terug in de tijd. En dan wel naar 2016. En ik heb een keer een schijf van 5 gedaan met allerlei tracks die alleen maar a cappella gezongen werden. En daar kwam ik er nog weer eentje van tegen, waarvan dat ik dacht van nou, die nemen we gewoon gezellig eventjes mee. Kortom, hier is BYU Noteworthy en Ready for a Miracle.

is een bijzondere man, doet het altijd goed op de radio. Ik heb het over Brendan Lake, and that's who I praise. En hij wil niet stoppen met zingen, dat merk je wel. Hè? Daarvoor hoorde je BYU Noteworthy en de a cappella track Ready for a Miracle. Alleen maar met het menselijk lichaam de muziek gemaakt, om het maar zo te zeggen. En dan voornamelijk natuurlijk de stem. Terug eventjes in de tijd naar 2022. Twee hele jonge artiesten nog. Elvin Cedric samen met Apex Frazier. Deze plaat noemen we Liar.

0: deze plaat altijd een hele fijne gevonden. Ondertussen alweer uit 2023. Ja, tweede uur heb ik gewoon wat ouder materiaal ook voor je opgezocht. Want dat is dan eigenlijk ook wel weer eens interessant. Je hoorde Heights met Crazy. Daarvoor de Elvin Cedric en Apex Frazier met Liar. Is het tijd geworden om nieuwer materiaal wel eventjes te zoeken. In dit geval, het heet Ludwig samen met Varys. Die twee werken regelmatig samen. Deze plaat heet Pull Me Under.
1: Get tired when it all starts again.

muziek hoort en dan de tekst op je in laat werken. Nou, in ieder geval zorgt dat bij mij voor kippenvel. Megan Woods en Truth Is. Nou, voor hoorde je Ludwig en Veris en Pull Me Under. Is het tijd geworden om een liedje te gaan beluisteren over een kind dat Down heeft. Sommige mensen kijken daar een beetje op neer. Maar Rachel Lempa zegt van nee, jij hebt superpowers. En die plaat gaan we nu eens eventjes beluisteren. Ik zou zeggen luister en huiver en geniet.

Deze plaat heet Calling met als subtitel Bless Me. Is gemaakt door Limo Blaze. Daarvoor hoorde je dus Rachel Lampa en Superpowers. En dat ging dus over een kind met Down-syndroom. Ach, en dat soort platen, daar hou ik dus echt wel heel erg van. Zo, we gaan een beetje afscheid moeten nemen. Helaas, pindakaas, maar wel de waarheid. Volgende week dan hebben we weer een reguliere uitzending van Gospel Magazine. En dat betekent nieuwe releases. Een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper, flashback. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Die flashback laten we denk ik even liggen. Maar in ieder geval weer genoeg te doen. En natuurlijk volgende week wel weer een column. Tenminste, die heeft Pieter al wel aangekondigd bij mij. Dus daar ga ik vanuit dat dat gewoon gaat gebeuren. Mocht het zijn dat je nog even Gospels terug wil luisteren, of wat dan ook, dan hebben we een playlist. Dat vind je op Spotify. Gospel Magazine, zo heet die, eventjes

0: 12 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Transportbedrijven zijn niet blij dat vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen rijden. Dat is omdat het staal in de brug niet sterk genoeg is. De transportsector vreest dat het flink wat extra kosten oplevert. Hoe lang vrachtwagens niet over de brug mogen is nog niet bekend. Bussen en hulpdiensten mogen er nog wel overheen. Ook personenauto's mogen de brug wel blijven gebruiken. Er zijn vorig jaar meer mensen uit het buitenland naar Rotterdam gekomen dan dat er stadsgenoten naar het buitenland zijn gegaan. Dat blijkt uit cijfers waar het AD over schrijft. Afgelopen jaar kwamen er bijna 16.000 mensen uit het buitenland voor minimaal 4 maanden naar de stad. De meeste kwamen uit Europa, Azië en Amerika. Ongeveer 13.000 mensen vertrokken juist uit Rotterdam. Opnieuw zijn vannacht steden in Oekraïne gebombardeerd door Rusland, meldt de NOS. Daarbij is een dode gevallen en 16 mensen raakten gewond. Het leger van Oekraïne zegt dat de helft van de Russische raket is neergehaald, net als een groot deel van de drones. Hoofdstad Kiev zou het belangrijkste doel zijn geweest van de aanval. En de eerste bramen en bosbessen van het seizoen zijn alweer te vinden in de natuur. Maar het plukken ervan is niet zonder risico, weet Omroep Gelderland. Een bakje wild plukken voor jezelf, dat mag wel. Maar mensen die tassen vol meenemen, kunnen een boete krijgen. Die kan oplopen tot €4100. Iets meenemen uit het bos mag niet zomaar. Dat geldt niet alleen voor bramen en bosbessen, maar ook voor kastanjes en paddenstoelen. Dan het weer, zon en wolken, wel droog en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op de A2 Eindhoven-Maastricht een kapotte auto op knooppunt De Hocht. 10 minuten vertraging op de Randweg. En op de A76 Geleen-Aken 10 minuten vertraging voor de Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: allernieuwste. Je hoort ze bij Wij Houden het Hollands. Goedemiddag.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Ja, ze hebben het over Titanic. En dat is een leuke single, moet ik zeggen. Ja, het is vandaag 19 juli, vakantietijd. Ook voor Wij Houden het Hollands, want binnenkort, over een aantal weken, gaan wij met vakantie. Dan zijn we even een tijdje niet meer live, maar wel non-stop te beluisteren, moet ik zeggen. Dus de Nederlandstalige muziek, die blijft. Maar de artiesten, die nemen ook even vakantie, net zoals wij. De artiesten vandaag, die zijn er, zeker. Want we hebben Vamos, Tommy Costa bij ons en natuurlijk ook Juri Sprenkels. In de tweede uur hebben wij Femke, ja, Femke Hengelveld en Danny Lucassen die bij ons op visite komen. Dus het wordt gezellig, vrienden.

0: Radio en TV Ridderkerk. Natuurlijk ook Atos Radio en Drechtstad FM.
1: Oké, vamos!
0: En we blijven ze draaien, dus

0: even eigenlijk aan Tommy Costa vragen wat het betekent natuurlijk. Dat nummer van Joey Nicolai, Tinto de Verano. Weet jij het, Tommy? Goedemiddag en welkom bij Wij Houden het Hollandse Heester weer gewoon. Toch?
1: Ja, lekker toch?
0: Tommy Heerlijk. Costa bij ons natuurlijk. Eergisteren zat je nog op de Costa volgens mij, hè?
1: Nee. Oh. Ik ben al even een tijdje hier.
0: Oké, en wanneer gaan we weer? Laten we daar eens over
1: nou, hebben. Dat is vrij snel. Dat is volgende week, zondag.
0: Jee.
1: Voor 3 dagen, niet heel lang. We hebben een hele leuke bruiloft. En we staan met Lange Frans in de Voem Voem. Dus dat wordt een heel leuk weekend.
0: Ja, dat is een leuk tentje, dat Voem Voem.
1: Ja, zeker. Altijd wel gezellig. Ja. Bianca.
0: Hey, naast jou zit Juri Sprenkels.
2: Ja.
0: Ja. Juri, dat is een lange tijd geleden dat wij elkaar gesproken hebben zo oog in oog, toch?
2: Ja, dat scheelt nog een coup haar.
0: Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij?
2: Ja, goed.
0: Ja.
2: Goed.
0: Ik zie gelukkig weer een lach op je gezicht. Je hebt een beetje donkere tijd gehad natuurlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: We hebben
2: helaas wel.
0: Ieder ons rugzakje natuurlijk. We maken het allemaal mee.
2: Ja.
0: Het leven is niet oneindig, maar je hebt je eigen weer bij elkaar geveegd, zeg maar. Hè? En gewoon, je bent er gewoon weer.
2: Ja, ik ben er gewoon weer. En ik moet zeggen, ik dacht altijd dat ik er heel lekker in zat.
0: Mm-hmm.
2: Maar nu zit ik er pas echt lekker in.
0: Ja.
2: Dat klinkt heel raar misschien. Maar dat motiveert mij wel zo enorm. Dat is niet normaal.
0: Ja, maar net wat ik je zeg, het gaat me golven, weet je wel.
2: Ja.
0: Het is,
2: De ene die zit er heel erg mee. En Precies. Mij motiveert het alleen maar om door te gaan.
0: Precies. Ja. Je bent gewoon weer terug. En bij een mooi label. Label One Music natuurlijk aangesloten.
2: Ja, Label One.
0: En,
1: mooi label, hè? Mooi label.
2: Heel mooi.
0: Open dat deuren voor jou die anders gesloten bleven?
2: Ja, tuurlijk. Weet je wat het is? Je komt op plekken daar. Daar kon je eigenlijk alleen maar een beetje van dromen. Mm-hmm. Om het zo maar te zeggen. Net afgelopen. 2 weken geleden stonden we natuurlijk in de Bolle Jan.
0: Ja.
1: Bij de release party van mij. Ja.
2: De release party van Tommy.
0: Tommy is daar vaste gast natuurlijk. En dat is toch de kweekvijver van de Nederlandstalige muziek, hè?
2: Ja, dat heb Stijn van Label One toch weer mooi kunnen regelen natuurlijk.
0: Kijk.
2: En dat we hier zitten weer, hè?
0: Ja. Ja, precies. Dat was wel een tijdje geleden natuurlijk, toch?
2: Ja.
0: Leuk dat je er bent. En Famos, natuurlijk. Famos. We gaan even naar jou. Een regio tip geweest bij ons.
1: Ook nog. Heel erg blij mee.
0: Hoe is dat zo tot stand gekomen met Frans? Het is tegenwoordig een modegril om samen met Frans natuurlijk een plaatje te maken. Maar deze is heel goed gelukt.
1: Het is echt, ik ben er heel trots op. En het is eigenlijk begonnen in de studio bij Randy Watsheels. En toen heb ik met Stijn en Stijn Verheugd en met Randy samen zaten we in de studio. Mm-hmm. En hebben eigenlijk 4 uur vanaf nul iets opgebouwd. En daar moest ook een rap op. En toen hebben wij Frans benaderd. En die vond het nummer en ook het project Tommy Costa. Wat ik zeg, we zijn pas 3 jaar bezig aankomende mm-hmm. oktober. En hij vond gewoon de reis, ook hoe het gelopen is van het begin tot nu, zo ook leuk. En gewoon heel goed verhaal en het product gewoon heel goed.
0: Maar is dat
1: en,
0: zo? Volgens mij zegt Frans overal ja op, toch?
1: Nou, dat valt nog wel mee. De laatste tijd is hij nog wel selectief, hoor. Hij is nog wel selectief. En hij vond het nummer ook gewoon enorm leuk. En het sloeg enorm aan. Dus hij was heel enthousiast.
0: Weet je wat het is, Tommy? Zo'n nummer moet een oorworm zijn, weet je wel? Ja. Het moet gelijk aan zijn.
1: Nou hij stond gisteren in Bolle Jan.
0: Ja?
1: Geloof mij, maar het is een oorworm. Kan ik je vertellen.
0: Ik ben benieuwd hoe de reacties dadelijk zijn in Spanje.
1: Ik ook. Ik heb wel gehoord dat het heel veel gedraaid wordt. En ook in alle kroegen, Klikspaan, Voem Voem, wordt hij echt volop gedraaid. En in Nederland wordt hij eigenlijk wel volop gedraaid. Maar in Spanje denk ik nog wel meer. Ik denk dat er ook heel veel uit Spanje straks overkomt binnen Nederland, die het ook allemaal weer meenemen.
0: Mooi, dat is gewoon een sneeuwbaleffect.
1: Ja, niet normaal. Nee, het gaat echt heel lekker.
0: We gaan hem doen. Samen met Lange Frans, hier is Tommy Costa bij ons in de studio, tezamen met Juri Sprenkels en Famos.

0: nog één zo'n rijtje yerbas, alsjeblieft. Lekker.
1: Lekker.
2: Lekker, lekker, hè? Hij is lekker, ja.
1: Ja, leuke vent, hè? Vooral Lange Frans. Hij was hier ook met Jaman samen. Toen hebben we ook een fantastisch uur gehad. Dan komt hij binnen en dan moet hij even aftasten.
2: Hij moet even aftasten. Ja, hij moet even eens aftasten. Maar dan als het helemaal goed zit en het ijs, in Spanje ook het ijs is op een gegeven moment gebroken, ja, dan is het gewoon een heerlijke man om mee te werken.
1: Ja, precies. Vamos, dit is de oeuvre, denk ik, voor jou voor deze zomer.
2: Ja, dit is echt... We krijgen...
1: Ga je mee scoren, Tommy?
2: Ja, nou, de streams lopen op dit moment echt het dak uit. Mm-hmm. Dat is echt niet normaal. We hadden binnen 2 weken zaten we op de 100.000. Of nee, sterker nog, binnen 10 dagen zaten we op de 100.000. En we zitten nu op 140.000, 150.000. Dat slaat echt helemaal nergens op. En we staan in al die lijsten staan we bijna bovenaan. De airplay van de radio wordt nu heel goed opgepakt. Mm-hmm. Nou ja, wat ik zeg, in Bolian, ik had het met Fiesta de Costa, hadden we het natuurlijk, want die heeft het ook heel goed gedaan. En die was natuurlijk ook bekend dat mensen dat meezongen. Maar dit is echt een nummer, nou ja, ik zat dat gisteren in, en die hele Bolian ziet dat mee.
1: Ja.
2: Ja, dat is echt uniek. Maar dat is echt uniek.
1: De zomervibe, dat is het gewoon.
2: Ja, dat is echt, en het is zo makkelijk mee te zingen, het is ongelooflijk.
1: Dat is het, eenvoud siert, denk ik.
2: Echt, ja, en dit is gewoon leuk, want het is een eigen project en we hebben het inderdaad vanaf nul zelf opgebouwd. En dat is ook een andere manier van werken natuurlijk. Ja,
1: jij zegt van nul zelf opgebouwd, weet je wel. Ga je dan zitten in een studio?
2: En... Ja, dat. Normaal krijg je natuurlijk een demo en dat is de basis, is er al. En dan kan je natuurlijk wel het een en ander aan veranderen, maar ja, de basis blijft de basis. En dit was echt, er was niks.
1: Nee.
2: En we hebben al die woorden zelf ook bedacht en gerijmd op elkaar. En dan ben je een beetje studiodoof natuurlijk als je naar huis gaat. Dus dan kan je het nummer even niet meer horen. En dan de volgende dag zet je hem op. En dan denk je eigenlijk, oh, wat hebben we eigenlijk van een gave tekst neergezet? En dan begint dat nummer natuurlijk een beetje vorm te krijgen. En dan komt Frans op die band. Ja, en dan hoor je dat nummer terug. Ja, dan ben je
1: dan gaat het borrelen, hè?
2: Ja, dat word je echt een beetje trots op, ja.
1: Juri, meisje uit mijn dromen, wat ik ken natuurlijk uit Wanneer was het? Eind jaren 80, begin jaren 90, denk ik.
2: Ja.
1: Formatie Exit, kom bij me terug. En dit was ook zo'n knijter van hun natuurlijk.
2: Ja.
1: Brabantse band, dus jij kent die gasten dan ook?
3: Eentje die ken ik heel goed. Die komt ook bij ons uit het dorp, uit Sint-Willebrocht.
1: Ja, uit het Heiken natuurlijk, hè?
3: Het Heiken. Ja, nee, niet Sprundel. Nee, die ken ik goed. En ik moet zeggen, ik heb hem ook gelijk doorgestuurd naar hem. Ja, hij vond het geweldig.
1: Ja.
3: Hij vond het geweldig, ja.
1: Hoe kom je aan zo'n diamantje? Krijg je dat toegereikt of vind je dat zelf op Spotify?
3: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik moet zeggen, het heeft ook weer met mijn vader te maken.
1: Mm-hmm.
3: Via Spotify kun je tegenwoordig berichten doorsturen.
1: Oké. Okay.
3: Ja. Ja, dat is weer iets
1: dat
3: nieuws.
1: Dat wist ik niet, hoor. Dat komt.
3: Dan kun je ook gewoon in de teksten en zo. En mijn vader die stuurde regelmatig nummers door. Van deze die kun je ook wel eens een keer doen. Dat is ook wel leuk om te doen. Nou, af en toe werk ik er helemaal gek van.
2: Ja, dat deed mijn opa ook altijd. Ja. Hey, kun je dit niet weten? Doe dat.
3: Ja. Die was helemaal van deze muziek, zeg maar.
1: Ja, precies. Van die een beetje piraatachtige nummertjes, toch?
3: Ja, precies. Een beetje die vergeten nummers. Ja. En mijn vader die overleed op 24 december afgelopen jaar, vorig jaar. En eigenlijk een paar dagen daarna kwam ik er eigenlijk achter dat hij de bericht nog had doorgestuurd via Spotify. Dus zodoende heb ik eigenlijk dit nummer uitgebracht.
1: Dan is het toch een aparte lading, toch?
3: Ja, dus het heeft voor mij een hele speciale betekenis. En de rest eromheen, dat is natuurlijk leuk, maar voor mij heeft het echt een betekenis.
1: Dat wordt een diamantje voor jou.
3: Ja, ik luisterde het nummer en de tranen sprongen eigenlijk gelijk in mijn ogen. En toen dacht ik, ja, deze moet ik gaan doen, speciaal voor die ouwe.
1: Nou, perfect. Ja. Nou, hij zal bijzonder trots op je zijn, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Hier is die meisje uit mijn dromen, Juri Sprenkels.

0: Ja, dat was hij natuurlijk. Juri Sprenkels, gelukkig weer bij ons terug in ons midden met lekkere muziek, lekkere Nederlandstalige muziek.
1: Ja.
0: Heb je ook daadwerkelijk een tijdje gestopt? Of ging het gewoon door met de optredens?
2: Nee, ik ben helemaal niet gestopt, moet ik zeggen.
0: Nee,
2: ik ben de week erop ben ik ook gewoon weer gaan werken.
0: Mm-hmm.
2: En ja, weet je wat het is? Ik dacht, ik moet gewoon doorpakken, maar... Eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ben ik eigenlijk te druk bezig. Zodat ik er eigenlijk niet over na hoef te denken.
0: Zou je de knop om moet zetten, zeg maar.
2: Ja,
0: ja, precies.
2: Ja, ik doe ook padellen en op een gegeven moment was ik gewoon 6 dagen per week aan het padellen. Ja.
0: Ja.
2: Om gewoon maar niet over dingen na te denken. En, ja.
0: Maar ja, het leven gaat verder, vriend. Toch?
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, dat is zo. Een leuke single. En wat ik wel altijd op let met zo'n nummer, zo'n cover. Dat het een beetje... Ja, het oude een beetje... dat het niet uit zijn verband wordt getrokken. Snap je wat ik bedoel?
2: Nee, precies. Ja, ik moet zeggen, origineel is het best een lang nummer.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb serieus gewoon 2 coupletten er tussenuit moeten halen. Anders hadden we gewoon een nummer van 5-6 minuten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Let je daar tegenwoordig op dat het nummer 2-3 minuten duurt?
2: Ja, tegenwoordig. Ik moet zeggen, ik zit dan ook bij Randy Watsils, waar Tommy ook zit.
0: Mm-hmm.
2: En die zegt eigenlijk altijd tegenwoordig van ja, een nummer, dat hoort eigenlijk op... iets meer dan 2 minuten tegenwoordig te zitten.
0: Zeker. Snel.
2: Ja.
0: Snel allemaal.
2: Ja.
0: Ja.
2: Om ook zoveel streams natuurlijk eruit te halen. Zo kort mogelijk.
0: Ja, wordt al allemaal over nagedacht tegenwoordig. Hè?
2: Ja,
0: het is
2: niet
0: te geloven.
2: Ja.
0: Praten zo lekker verder natuurlijk. Hij is bij ons, Juri en Tommy.

0: het wordt ongezellig. En in de tweede uur Femke en natuurlijk ook Danny Lucassen bij ons.
1: Het is zondag op je radio. Het is zondag op je radio.
0: En we maken het gezellig.

0: goed bezig, deze Sherelle. En natuurlijk haar allernieuwste. En die hadden we gedraaid bij Wij Houden het Hollands. Vandaag 19 juli. En ja, we hebben leuke gasten. Altijd leuk als Tommy Costa er is natuurlijk. En tezamen met Juri Sprenkels. Nou, Juri, ik denk wel dat het een jaar of 6 geleden is... dat jij voor het laatst bij ons achter de microfoon hebt gezeten. Gok ik, hoor.
1: Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik weet het eigenlijk wel zeker.
0: Maar dat gaan we afspreken dat we het niet meer zo lang laten duren.
1: Nee, dat gaan we niet meer doen, hè?
0: Bij deze. Nee. Hey Tommy, mijn Spaanse engel. Ja, Vamos. Ja, er komen allemaal Spaanse teksten natuurlijk in jouw liedjes voor. Daarom maak je Tommy Costa
1: natuurlijk.
0: Ik vond het een mooi nummer, mijn Spaanse engel.
2: Ja, leuk hè? Ja, het is... het heb ik overal staan. Staan ook, dat is wel heel leuk om met Bamas staan. We nou in deze week stonden we in de party. En vorige week stonden we op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad. En daar werd ook overal in benoemd dat het meisje wat nu in Bamas speelt... die is inmiddels Miss Spanje, 2026. Die speelt dus ook in Spaanse engel.
0: Ja, gaaf.
2: Dus die hebben we natuurlijk meteen eventjes gestrikt voor Bamas. Dat snap je wel.
0: Ja,
2: anders kwam Lange Frans niet, natuurlijk, hè?
0: Nee, is hij zo? Die lange?
2: Ja, ik stuurde een foto van die Brenda. Ja, maar hij was meteen om. Hij zegt, nu kom ik ook voor de clip meteen naar Spanje.
0: Ja, precies. Ticket geboekt.
2: Ja, direct.

0: jaar natuurlijk.
1: Wij handelen het Hollands. En we blijven even in Spanje, vrienden.
2: En dit is de nieuwe regiotip.
1: Hier is de nieuwe regiotip van Jeffrey Kuipers.

0: Kappers aan de Costa natuurlijk. Daar kennen we hem van. En natuurlijk van al zijn liedjes. En hij is genoeg hier geweest om zijn liedjes te promoten. Ja, nou we het even over promoten hebben. Tommy, bij jou, jij neemt gewoon iemand mee die je wil promoten. Hè? En je komt zelf voor de promotie hier, toch?
1: Ja, ja. Nee, ik stond gisteravond in Bolian. Ja? En in Bolian, daar werkt Michael. En Michael, die...
0: Eigenlijk staat hij achter de bar, of niet?
1: Nee, hij is... hoe noemt dat ook weer?
2: Glazen halen.
1: Hij doet de glazen halen. Ah. En hij is het visitekaartje van de Bolian eigenlijk. Okay. En Michael die heeft een nummertje uitgebracht. En die had van de week 1000 streams behaald. Dus ik dacht, nou ja, hoe leuk zou het zijn als we dan naar de Bijhoudend Hollands gaan.
0: Nou,
1: om daar het nummertje mee te
0: nemen. Had hij eigenlijk een bak mee moeten nemen, vond je niet?
1: Eigenlijk wel, maar jullie hadden al keken. Dus ja, ik dacht,
0: nou
1: ja,
0: zo,
1: dan...
0: Ja. We gaan hem draaien.
1: Heel erg lief.
0: Michael Robin, noem het even de barkeeper uit Bolian. Laat het zo maar even noemen. En heb jij hem ontdekt?
1: Nou, ontdekt is een groot woord, maar ik support hem wel, ja.
0: Kijk, dat is belangrijk natuurlijk. We gaan Michael Robin draaien met Achter Elke Voordeur. Hier is
1: Achter Elke Voordeur.
3: Hier is...

0: je zei het al, het is een ballad, hè?
1: Het is een ballad.
0: Voor de late uurtjes eigenlijk, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind dat wel heel mooi, hoor, ballad.
0: Ja, heerlijke muziek zo om naar te luisteren natuurlijk. En ja, gedraaid bij Wij Houden het Hollands. We doen het even voor jou,
1: nou, heerlijk,
0: toch?
1: Heel lief.
0: En natuurlijk ook voor
1: Michael.
0: Ja, voor Michael. Goed, we gaan verder even met jou, Juri. Op Rode Rozen Vallen Tranen. Eerste cd op weg naar het geluk. Frans Bauer, ik kan die cd nog zo volmalen.
1: Ja,
0: gek is dat, hè?
1: Ja, dat is ook weer een oude bekende, hè?
0: Ja, precies. En ja, voor wat mij betreft de allerbeste cd van Frans die ooit heb gemaakt.
1: Ja, ik zou eigenlijk niet weten wat er nu meer op staat. Als zou zo maar kunnen.
0: Als ze aan de hemel staan en zo, weet je
1: wel. Oh, ja. Ja, dan is het de beste.
0: Ja, precies. Maar ook weer zo'n lekker nummer, weet je wel. Een vergeten pareltje.
1: Ja.
0: En goed gedaan.
1: Ja, dankjewel. Dat is ook echt een plaat die ik zelf wou maken. Dus het kwam ook echt vanuit mezelf. En ik moet zeggen, iedereen eigenlijk om me heen, die zei eigenlijk van, ja, zou je dat wel doen?
0: Ja, waarom niet?
1: Ik ga het gewoon doen.
0: Dan, als ik het zou zijn, dan krijg ik juist de drive om het echt te doen, weet je wel?
1: Ja, ik ook. Ik ook. Dus ik dacht, ja, dan laten we het gewoon doen.
0: Ja, en gelijk heb je. Op Rode Rozen Vallen Tranen, hier is de Juri Spring.

0: koning van de Polonaise, Marco de Hollander, in die zomernacht. Wat doet hij het goed? Jazeker. Ja, ze zitten bij ons het eerste uur natuurlijk. Ja, Judy Sprinkles samen met Tommy Costa. Tommy, je bent bijna stamgast geworden hier. De laatste maanden.
1: Leuk, ik vind het ook altijd wel heel leuk. En ik maak hier eigenlijk altijd een uitzondering. Dat is bovenaan mijn lijstje eigenlijk.
0: Gezellig.
1: Ik vind het altijd leuk.
0: Ja. We hebben je bij de dinnershow ook gezien. En dat zijn ook leuke dingen.
1: Ja, dat is leuk. Dan kan je ook gewoon... Ik was zelf ook enorm fan van die nummertjes van René Vroeger. Just Say Hello, Nobody Else en zo. En dat is bij die dinnershows kan je dat daar gewoon echt leuk, heel leuk brengen.
0: Maar dat is heel wat anders dan Bolian natuurlijk. Weet
1: dan
0: Bolian, profileer je je eigen heel anders, denk ik.
1: Nou ja, Bolian zing je dan wel avondvullend, dus dat is ook wel leuk. Dus af en toe, het is ook mijn avond, dus ik mag ook zelf wel een beetje bepalen wat ik dan een beetje zing.
0: Maar dat is wel hard werken, denk ik.
1: Nou, je moet het aardig lang volhouden. Je moet heel consistent moet je de avond zingen, want anders dan ben je aan het eind van de avond je stemmen
0: kwijt.
1: Maar hij zat er gisteren goed in, dus ik was lekker op stand. Dus heerlijk.
0: Je hebt er ook een beetje van mogen proeven, Juri en Bolian. Smaakt dat dan meer?
2: Jazeker. Ik zou eigenlijk voor 12 uur thuis zijn. Het werd uiteindelijk 4 uur. Dus kun je zelf wel invullen hoe leuk het was.
0: Dus er komen er meer om...
2: Wie weet. Ik hoop het.
1: Ja, zo mooi zijn. Rij, hè, voor jullie. Als het maakt in de buurt is, dan...
2: Dan maakt me helemaal niks uit. Nee. Ja,
0: maar ze komen hier ook uit Groningen vandaag,
1: toch? Daarom.
2: Ja.
0: En wat zijn jouw plannen? Hoe ga je verder?
2: Hoe ga ik verder? Nou,
0: heb je eigenlijk een plan gemaakt met Label One Music?
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Nee, om heel eerlijk te zijn. Ik laat alles op me afkomen. Mm-hmm. Je kan altijd wel dingen verwachten. Van, dit gaat er gebeuren. Maar zo sta ik er niet in. Ik wacht gewoon, ik kijk wat er gebeurt, zeg maar.
0: Jij kijkt net zoals Femke waar het feestje is.
2: Ja.
0: Hey, dankjewel jongens. Leuk dat jullie er weer waren.
1: En, jullie bedankt.
2: Dank jullie wel.
0: Wij gaan het niet zo lang laten duren.
2: Nee. Gaan we niet meer doen.
0: Dankjewel. En ook Tommy, dankjewel. En tot de volgende keer natuurlijk.
2: Tot de volgende keer.
0: Yo, hoi.
3: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.
0: En ook via DAB+.

0: kwamen er bijna 16.000 mensen uit het buitenland voor minimaal 4 maanden naar de stad. De meeste kwamen uit Europa, Azië en Amerika. Ongeveer 13.000 mensen vertrokken juist uit Rotterdam. Opnieuw zijn vannacht steden in Oekraïne gebombardeerd door Rusland, meldt de NOS. Daarbij is een dode gevallen en 16 mensen raakten gewond. Het leger van Oekraïne zegt dat de helft van de Russische raket is neergehaald, net als een groot deel van de drones. Hoofdstad Kiev zou het belangrijkste doel zijn geweest van de aanval. En de eerste bramen en bosbessen van het seizoen zijn alweer te vinden in de natuur. Maar het plukken ervan is niet zonder risico, weet Omroep Gelderland. Een bakje wild plukken voor jezelf, dat mag wel. Maar mensen die tassen vol meenemen, kunnen een boete krijgen. Die kan oplopen tot 4100 euro. Iets meenemen uit het bos mag niet zomaar. Dat geldt niet alleen voor bramen en bosbessen, maar ook voor kastanjes en paddenstoelen. Dan het weer, zon en wolken, wel droog en maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Noord Season van de ANWB. File op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 4 kilometer tussen knooppunt Waterdorp en knooppunt De Hocht. Want het rijdt, maar het rijdt wel door, want de vertraging is hooguit 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: De zomerrit voor 2026. Dat is die natuurlijk. Rutger van Barneveld. Enkele weken geleden was die nog hier. En de zwoele zomernachten.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: We proberen ze te laten stralen, vrienden. Dat doen we natuurlijk elke zondag. Van 12 tot 2 uur en vandaag 19 juli. De leukste Nederlandse artiesten bij ons in de studio. Ja, Judy Sprengels en Tommy Costa die hebben we gehad. En vriendje Danny Lucas is binnen tezamen met vriendin van de show. En dat is natuurlijk Femke Hengelveld. En we gaan praten over een nieuwe tracks. Nou, we toch even over nieuwe tracks hebben, jongens. Hier is de nieuwe van Zonzo.

0: Ja, vriendje ook natuurlijk. Sonzo Basili op de radio. En dit is zijn allernieuwste. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen. Is het ja of is het nee? Nou, volgens mij is het een dikke ja. Danny, goedemiddag, vriend.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Dat is lang geleden dat we elkaar zo in de ogen hebben gekeken,
1: ja,
0: toch?
1: Dat was met kerst 2024.
0: Veel te lang, jongen.
1: Ja, ik zag die foto net voorbij komen, dus toen was het.
0: Hij staat er nog steeds op, hè?
1: Zeker.
0: Hé, hey, ja, er is veel gebeurd, hè? In die twee jaar, toch?
1: Ja, er zijn wat leuke dingen gebeurd.
0: Ja, maar ook minder leuke dingen. Je horeca-avontuur is beëindigd eigenlijk. Ja, wat je toch met heel veel passie deed, toch?
1: Ja, ik ben wel een horecaman. Mm-hmm. Ja, van, niet alleen voor de bar trouwens, hoor, maar ook achter de bar.
0: Ja, maar je optredens, dat gaat ook als een malle volgens mij, toch?
1: Ja, ik heb het redelijk druk. Maar, maar wel minder als dat ik voorheen deed.
0: Doe je mee doseren?
1: Ja, laatste tijd wel.
0: En,
1: ja.
0: En waarom? Is dat om je eigen gezondheid te bewaken?
1: Namelijk 55 ben geworden, dus het herstel gaat niet meer zo soepel, kan ik je vertellen.
0: Nee. Lange nachten en dat...
1: Ja, maar ook gewoon wat meer. Ik heb altijd vanaf mijn 18e jaar 70, 80 uur in de week gewerkt.
0: Ja.
1: Met 2-3 banen. En het is nu de tijd om ook een keertje wat leuke dingen te doen.
0: Dat is het, hè? Het leven bestaat niet uit werk alleen, toch?
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Zeker niet.
0: Maar fijn dat je er bent. We gaan zo praten over je nieuwe track natuurlijk. Maar even naar Femke. Femke, voor jou is het ook alweer 3 jaar geleden dat je hier was, maar volgens mij, toch?
2: Is toch niet normaal. Veel te lang geleden.
0: Ja, veel te lang geleden.
2: Maar het voelt wel als gisteren.
0: Ja, echt.
2: Nee. Weet je wat mooi is? Het is altijd zo als een warm bad als je hier binnenkomt. En dat vind ik gewoon leuk.
0: Oh, nou, dat krijg ik er bevel van.
2: Ja. Nee, dat is gewoon zo. Zo voelt het voor mij. Dus ik weet niet hoe het voor een ander voelt. Maar
0: je komt al jaren
2: het is als
0: bij
2: thuiskomen.
0: Ons,
2: dus.
0: Ja, precies. Ja. Je bent ook een van de stamgasten, denk ik. En Danny ook. Dat voelt fijn. Hey, jouw samenwerking met een van de grootste artiesten van Nederland. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Stef Eckel Music. Daar heb je getekend, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik heb er bijna 3 jaar uitgelegen. Ik heb wel altijd gewoon, ben gewoon blijven zingen. Maar er is heel veel gebeurd de afgelopen 3 jaar. Ja. Mijn man heel erg ziek geweest.
0: Ja. Gelukkig is hij erbij vandaag,
2: gelukkig
0: toch?
2: Is hij erbij, ja, godzijdank.
0: Nou.
2: Van alle mooie dingen, kleine dingen genieten. En,
0: echt doen ook, hè?
2: Ja, dat doen we zeker. Nee, dat doen we echt zeker, zeker. Mijn moeder overleden. En dat was ook wel echt onze steun en toeverlaat. De meiden waren altijd daar. Ik heb een tweeling van bijna 14. Die waren altijd de weekenden daar als we op pad moesten.
0: Weet je,
2: en dat viel in één keer weg.
0: Ja, toen mijn moeder overleed, is net of er een arm van je geamputeerd werd, weet je wel. Zo'n gevoel geeft dat.
2: Ja, dan ik moet voel je me toch... echt een wees, weet je. Ja, dat klinkt heel stom, maar ik had gewoon geen ouders meer. En ik ben nog jong, dus ik dacht, ja, het voelde gewoon, ja, het voelde natuurlijk nooit goed als iemand. Ja, dat.
0: Maar
2: ja,
0: in je hart zijn ze altijd bij je natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Dus ik dacht, Stef en ik kwamen al best wel elkaar vaak tegen binnen de muziek. En dat me vorig jaar gezien, ja, in Oostenrijk, waar ik op moest treden in de feestweek bij Westendorf. En toen zeiden we tegen elkaar, nou, ik heb een label, zei die, misschien is het goed om samen om de tafel te gaan en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En zodoende is dat zo gelopen. Ja. En die klik is er gewoon. Maar die man is zo onwijs lief. Geen grote verhalen. Nee. Geen beloftes. We gaan het gewoon samen doen.
0: Stef is altijd dezelfde, moet ik zeggen. Weet je,
2: ja,
0: altijd...
2: Het is gewoon echt een gewaardeerd artiest, denk ik. Binnen, dat denk ik niet, maar dat weet ik denk wel zeker.
0: Op zeker,
2: binnen, binnen de muziek. En hij is gewoon inderdaad zoals hij is. Ook zoals je hem ziet, zo is hij gewoon. Ja, een hele warme man.
0: Heeft een hele grote stempel gezet in de Nederlandstalige muziek, denk ik.
2: Ja, hij doet het echt al heel lang. Nou, ja.
0: En het feestje, dat is een knaller. Voor jou.
2: Dat is een feest.
0: Nou.
2: Het is een feest om weer met een nieuw nummer te komen. Niet dat al. Dus laat staan. Ja, de titel is wel echt heel erg gepast.
0: Nou,
2: ja.
0: We gaan hem doen. Hier is Femke Hengeveld, Beyond.

0: twee doorgewinterde artiesten vandaag bij ons in het tweede uur. Femke Hengeveld.
1: Ja. Hengeveld,
0: ja.
1: Hengeveld, jongens.
0: Ik word er wel meer op gehad dan dit dat ik de naam verkeerd uitspreek.
1: Dat geeft helemaal niks.
0: Jeroen van Leerenburg, maar het is Jeroen Weerenburg.
2: Ja, maar jij maakt wel meer fouten ook met poten, aankondigingen en zo.
0: Weet je wat het is, Danny? Het is de leeftijd, hè?
2: Is dat het?
0: even snel, die kan dat wel. Hey, dit is Schot in de Roos, fam, toch? Het is een heerlijke oeuvre, om het zo maar te zeggen.
1: Ik vind het echt een onwijs leuke plaat. En ik ben heel blij dat ik hiermee mag terugkomen.
0: Ja. En hoe doet hij het op het podium?
1: Hartstikke goed. De mensen zingen, maar ja, het is ook wel echt een plaat om mee te zingen.
0: Hè? Ja, precies.
1: Dus een handje in de lucht. En als je het voordoet, dan doen de mensen het ook wel na. Dus dat is wel, ja, het is heel makkelijk.
0: Dit zing jij over 6-7 jaar nog, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Een evergreen antwoorden, denk ik.
2: Het is een feestje.
1: Ja, het is een feestje.
0: Ook dat jij er bent, ook Danny. Danny, laten we het even over feestjes hebben. Dit heb jij gezongen bij je verjaardag.
2: Ja, ik weet...
0: We moeten even iets rechtzetten. Waarom zijn wij niet uitgenodigd, vriend?
2: Nou, je volgt me toch op Instagram. Dus weet je wat een onzin. Kijk, ik heb met jou ooit een afspraak gemaakt. En daar heb ik me keurig aan gehouden. Als ik een nieuwe plaat maak. De demo, jij bent de eerste die hem hoort.
0: Ja.
2: En dat heb je tot nu toe echt al jaren krijg je die van mij.
0: Bijzonder, bijzonder. Ja.
2: Dus,
0: met sommige artiesten heb je gewoon een klik.
2: Maar sommige mensen hebben toch een uitnodiging nodig? Ik weet het niet hoor. Dus ja, wel komen, dan kom je. Ja.
0: Nou, de volgende
1: keer. Okay,
2: 13 februari. Bij deze zijn jullie uitgenodigd.
0: Nou, wij komen. 100%. Dus, en waar gaat het dan gebeuren?
2: Hetzelfde als waar we het ook op mijn verjaardag hebben gedaan. Dus in Oude Kerk aan Amstel. Ja. En weer met band. En,
1: heb ik gezien, ja. Ja, heel leuk, ik heb het gisteren gezien.
2: Tof, super tof.
0: Zijn dat de dingen die je het graagst doet, Danny? Met band optreden, live optreden? Ja, Fem doet dat ook natuurlijk.
2: Het is heel lekker om iets alleen te doen. Dus dat je alleen met je geluid zegt is ook fijn. Maar met bandje, weet je, met z'n allen een traject ingaan met oefenen. En dat is gewoon echt leuk. En het repertoire uitstippelen, en dat is altijd wel lastig.
0: Ja.
2: Want je doet 24 liedjes. En ja, iedereen heeft zijn mening. Ja, en dat is leuk.
0: Je kan het nooit iedereen naar de zin maken, hè? Toch?
2: Nee, maar daar ben ik ook niet meer mee bezig. Dit klinkt heel lullig wat ik zeg, maar ik wil het vooral zelf heel erg leuk hebben.
0: Maar is dat een nieuwe fase in het leven? Net zoals bij Femke, je maakt dingen mee. We krijgen een rugzakje allemaal natuurlijk.
2: Zeker.
0: En je gaat over sommige dingen anders denken.
2: Ik denk dat je wordt meer bewuster van het.
0: Bewuster, denk ik.
2: Kijk, ik had van de week ook dat zeggen van ja, weet je, er komt een hele nieuwe garde aan qua nieuwe artiesten.
0: Mm-hmm.
2: En met alle respect, I've been there and I've done that. Weet je, weet allemaal, ik zit hier nu in het Rotterdamse gat, maar ik heb natuurlijk kom ik ook gewoon uit een Ajax-plaat gehad die gewoon zo groot was. En toen stond ik echt, stonden er ook mensen in de rij voor een handtekening. Ja, die tijd is wel een klein beetje voorbij.
0: Uh-huh.
2: En nu hebben we de Rutger Barneveld en de Justin de Wilds. En die gaan dat traject in. En dat is helemaal prima.
0: Ja, maar dat is het leven.
2: Doe gewoon lekker je optredens en maak plezier in hetgeen wat je doet.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Als je plezier hebt in wat je doet.
2: Ja.
0: Ja, maar het moet geen sleur worden, toch?
2: Zeker niet. Maar dat betekent dus ook dat je moet gaan doseren. Vind ik het leuk om te doen. Je hoeft mij niet meer op een festival om 4 uur straks neer te zetten als zanger. Want dat vind ik niet meer leuk. Ik hoef niet naar een discotheek met 16-jarigen. Met alle respect, hè.
0: Precies.
2: Maar die tijd is wel een beetje geweest.
0: Ja, nu heb je een mooi nummer. Laat me los. Live opgenomen.
2: Ja, dit is echt de live versie zoals hij toen ook heeft geklonken tijdens het concert.
0: Nou, gaaf. We gaan hem beluisteren. Danny Lucas bij ons. Gezellig weer. En natuurlijk zijn single Laat me los.

0: voorlopig hou ik hem nog even vast, want dan is hij hier.
1: Ja, ik wou net zeggen. Laat me even niet los dan.
0: Ja, want het is best moeilijk om met jou een afspraak te maken, Danny. In verband met de agenda, toch?
2: Nou ja, verleden keer ging het even niet. Ja, maar dat was prima, weet je. Dus nu wel. Dus ja. Gelukkig op tijd.
0: Inderdaad. Ja, je geeft het ook zelf aan natuurlijk. En dat is het mooiste natuurlijk. Hé, lekker nummer.
2: Ja. En, oud liedje al, hè, trouwens.
0: Ja, geeft dan niet.
2: Het is, ik schreef het in 2008. Mm-hmm. En het is wel grappig als ik dan nu deze live versie hoor met hoe het toen klonk. Gedaan toen nog door Paul Natte. Nou, Paul Natte was echt wel een grote naam in muziekland. Paul Natte was de bandleider onder andere van René Vroeger tijdens Ahoy concerten. Dus, ja, en het is top. Maar wel zelf geschreven. Het is echt helemaal zelf gedaan.
0: Ja, maar een heerlijk nummer.
2: Ja, ik vind het echt een gek liedje.
0: Ja, nou, wanneer was het? 2008, zei jij?
2: 2008.
0: Bijna twee generaties verder, toch? Waarom niet?
2: Ja, daarom. En toen hebben we er niks mee gedaan. Ik denk, nou, het is nu wel tijd. Ja, het stond op een album. Maar ik denk, we gaan het nu uitbrengen als single.
0: Ja, zo is het. Praten zo lekker verder. Maar eerst even de nieuwe van Monique Smit.
3: De Nederlandstalige artiesten live bij ons in de studio. En te zien via Facebook en Instagram.
0: Niet naar huis.

0: Dan is deze zangeres het wel natuurlijk. Monique was dat natuurlijk. Monique Smit en haar nieuwste. En die is ook afgelopen vrijdag uitgekomen. Niet naar huis. Nou, we gaan even terug naar jou. 3 jaar geleden. De meeste artiesten, misschien een vraag voor allebei, hebben honger naar een hit. Altijd, dat blijft gewoon zo. Want daar ben je zanger of zangeres voor, Femke, of niet?
1: Ja, is helemaal waar. Dat kan ik niet hier liggen.
0: Nee.
1: Iedereen wil die hit. Ja, dat is gewoon zo.
0: En Danny zegt ook wel nee, maar diep in zijn ziel weet ik zeker dat het wel zo
1: is. Het is toch het allermooiste als iedereen met je nummer kan meezingen. Dat is toch geweldig. Je kan, dan kan je nog nee zeggen, maar ik weet zeker dat je dat gewoon... Als je toch, laten we zeggen, als je bij de Zwarte Cross zou staan... En dan zou je eraan niet op dat grote veld met wat is het?
0: Even serieus, weet je wel.
1: Nee, maar dat is toch super vet. Dat is echt super vet.
2: Misschien scheelt dat een beetje omdat ik daar natuurlijk ben ik geweest. Weet, ik stond voor 200.000 man op Museumplein. Weet je?
0: Ja,
2: en daar staat iedereen je liedje mee te zingen. Dat is een andere tijd geweest. Nu met terugwerkende kracht denk ik wel van weet je, zou je nog steeds al die optredens willen. En die wat ik dan hoor, Just in de Wild, dat hij er 500 doet in een jaar. Je moet er niet aan denken.
1: Nee. Ja, heerlijk.
2: Ja, dat snap ik. Dat snap ik ook, hè. Maar,
1: ik wil er wel 500 draaien, dat is geen probleem. Ze moeten me maar bellen.
2: Ja. Nee, maar dat zou ik niet meer willen. Ik vind echt, ik heb als doel, ik wil het 80 tot 100 op jaarbasis. Vind ik meer dan genoeg.
0: Dat haal je makkelijk, toch?
2: Die haal ik op dit moment en dan gaat er ook echt de remmer op.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Bij jou niet? Bij jou is...
1: Nee. Ja, ik heb elk weekend wel wat staan. Maar weet je wat het is? Ik zou wel heel graag die hit willen.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben nu, denk ik, vanaf 2016 bezig in de muziek. Daarvoor het bandcircuit gedaan. Dus ik heb echt heel veel gedaan. Ook heel veel gezien.
0: Maar overal geweest?
1: Overal geweest. En dat maakt het wel heel erg leuk. En ik ben nog niet echt over... Nou, ik ben nog niet overal geweest natuurlijk. Maar wel echt heel veel gezien. Heel veel gedaan. Maar ik zou echt overal willen staan. Ja, het zou toch vet zijn als iedereen met je nummers kan meezingen.
0: Nou, dat doen we nu toch?
1: Dat is wel een droom. Ja, tuurlijk. Maar als mensen zeggen Femke Hengevel, zeggen ze, wie is dat?
0: Feestje.
1: Feestje, ja, precies. Nee, dus ik wil heel graag... Ja, ik vind het gewoon leuk om overal te zijn, overal te staan, overal dat feestje te maken. Dus ik ga die droom nog niet opgeven. Ja,
2: maar dat zijn je optredens.
0: Ja.
2: Dat vind je leuk. Dat staat los van je hit.
1: Ja, dat weet ik. Maar het nummer wat je maakt is wel... kijk, als je een hit hebt, kom je echt... kijk naar Just in the Wild.
0: Het is
1: naar,
0: je referentie, toch?
1: Precies. Dan kom je echt overal. Je wordt overal geboekt natuurlijk. Iedereen wil je dan zien. Iedereen wil je dan boeken. Dan is het wel even druk.
0: Danny kwam, hoe heet dat? Just in the Wild. Die kwam ook al jaren hier, weet je wel. En altijd bleef hij maar een beetje ertussen kabbelen. Maar ja, hij maakt één keer een klapper.
1: Dat is het, ja.
2: En dat is prima, hè? Dat is ook leuk, weet je.
0: Zeker, gegund.
2: Dat
1: is ook gegund. Dat is echt.
2: Maar dat maakt ook niet uit. Maar het streven naar van die hit... Toen ik Dutch Ajax maakte en een hit was... dan wil je daarna nog een keer scoren, nog een keertje... en wil je groter, groter, groter.
0: Ja, maar je bent nog steeds Mr. Ajax.
2: Ja, dat is heel vervelend.
0: Dat
2: vind ik echt super vervelend.
0: Hè?
2: Sterker nog, ik heb... als ik mijn Spotify zag, ik alleen maar Ajax als kampioen... terwijl ik ongeveer 400 flops heb gemaakt. En die zag je dan niet terug. En dan denk ik van ja, en dat komt wel door dat noemetje Ajax. Dat jochie met het Ajax-petje. Maar dat was wel 31 jaar geleden. Ja. 31 jaar dan.
0: 31 jaar geleden,
2: 1995.
0: Hoor je.
2: En ik denk, ja, weet je.
1: Oh,
2: dus,
1: mijn
2: en
1: God,
2: ik heb er ook een paar Spotify dingen eraf kunnen. Wat ik eraf heb kunnen laten halen, heb ik eraf laten halen.
0: Ja. Jongens, de tijd is onze grootste vijand, volgens mij, toch?
2: Zeker.
0: Maar we houden het even in balans, Femke. Hier is die. We gaan het doen.

0: Nou, de balans hebben we natuurlijk gevonden. Omdat de klik tussen jullie, die is er wel volgens mij, Danny.
1: Ja, we liggen niet allemaal op één lijn, maar we kunnen goed met elkaar vinden.
2: En dat hoort ook zo, dat hoort ook zo.
0: Ja, balans. Ben je nu van plan om met Stef, heb je daar überhaupt afspraken over gemaakt, Femke, om jaarlijks wat uit te brengen of meerdere platen uit te brengen?
1: Ja, hoe meerdere staat platen. Stef erin? Meerdere platen. Mm-hmm. We zouden eigenlijk al 17 juni uitkomen met de andere plaat. En dat is het nummer van Sieneke, Ik Doe Wat Ik Wil. Mm-hmm. Die had ik al opgenomen.
0: Nee,
1: stond al, ja, die stond al helemaal klaar. En ik zou alleen nog de clip maken. En een paar dagen voordat de clipopnames waren bij Apex zoek ik dan opnemen. Mm-hmm. Toen zag ik een teaser van Sieneke op Instagram. En toen dacht ik...
0: Nee.
1: Ja, ik schreeuwde echt... Nou, ken je dat stukje van Glennis Grace? Nee, nee, nee. Nou, dat schreeuwde ik. Toen zei Erik, wat is er aan de hand? Ik zei, nou, je gaat het niet geloven. Toen zegt hij, wat is er dan? Ik zei, nou, moet je maar eens even luisteren naar deze teaser van Sieneke. En ik laat ze horen. Nou, dat was gewoon het eerste stukje van Ik Doe Wat Ik Wil. Ja, toen dacht ik echt, wat een... Sorry van mijn taalgebruik. Wat een kutzooi.
0: Ja.
1: Want alles is natuurlijk klaar. Alles was opgenomen bij Manschap.
0: Precies,
1: alles
0: heel
1: was
0: veel
1: al. Alleen de clip nog. En dan zou het een week daarna uitkomen. Ja, dus dat ging dus niet.
0: Wat een frustratie, toch?
1: Ja, ja, heel eerlijk gezegd, het was even kut. Maar ik dacht, we hadden dit nummer feestje hadden we als tweede plaat op de plank liggen. En ja, weet je, dan is het ook snel schakelen. Dan gaan we gewoon mijn eigen nummer uitbrengen, feestje. En het is net zo'n feestje geworden als Ik Doe Wat Ik Wil. En Ik Doe Wat Ik Wil, die heb ik gewoon nu een prachtige band van. Wellicht dat ik hem nog wel een keer op Spotify erop gooi. Maar met zingen, met op podium zingen, doe ik hem gewoon. Maar het is een hele andere versie die Sieneke heeft. Sieneke heeft echt dat ouds her van... van hoe heet
2: Rob Zorn.
1: Ja, van Honey genomen. Mm-hmm. En ik heb er echt wel een echte zomerse feestknal van.
2: Maar het kan toch altijd nog, wat ook Cheerio is uiteindelijk nu in een soort remix van die vrouw.
0: Ja, precies, met Billy Dons.
2: Ja, Billy Dons.
1: Ja.
2: Dus het kan wel.
1: Nee, dat kan ook. Maar voorlopig zinken we gewoon in het land. En,
0: precies, dat werd ik net, dat werd ik aanstekelijk.
1: Ja, ja, prima. Ja.
0: Perfect. We gaan even een vriendje draaien, denk ik, van ons. Van vorige week was die hier, Jeroen Weerdenburg. En hij heeft ook een leuke single uit, vind ik. Je bent een kanjer, hier is die.

0: Ja, heb je het nou gehoord, Den?
1: Ja, ik hoor het wel vaker.
0: Nee, geen arrogantie hoor, toch?
1: Nee, sorry.
0: Hey, we gaan even nog een nummer voor jou doen natuurlijk. Je bent niet voor niets hier natuurlijk, hè? Toch?
1: Laat maar rijden, wat ga je draaien?
0: Ik zeg niets meer.
1: Ah, die ja, die vond ik wel. Maar doe je dat met die Engels of...
0: Dat weet ik niet of die het met... Ja, laat het gewoon even op ons afkomen.
1: Oké, ben benieuwd.
0: Hoe ben je zo op dat idee gekomen om half Engels, half Nederlands te maken?
1: Nou, dat was eigenlijk heel simpel. Ik deed in 2015 of zo, of 2015 deed ik een concert in de Panama.
0: Ja.
1: En ik wilde heel graag dat duet al doen. Dat deed ik met mijn achtergrondzangeres.
0: Mm-hmm.
1: En toen vroeg ik aan, zullen we dat liedje opnemen? Ze zei, daar heb ik geen tijd voor, weet je. Ze begon net met een gezin. En toen kwam ik er eigenlijk weer bij dit concert tegen. En met dezelfde bandleider. Ik zei, en die stuurde me opeens, we gaan het gewoon doen. En toen heeft hij het arrangement gemaakt. Ik vind hem helemaal te gek. Ja. Niet zoveel gedaan, maar ik vind het echt een te gekke plaat.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.
1: Zeker.
0: Danny Lucas, bij ons.
2: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
0: En hij zegt nu niets meer.
3: Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg. Als je dat wilt. Zeg maar niets meer.

0: Zeg maar iets meer, natuurlijk Danny Lucassen. En ja, dat is zo'n nummer dat jij altijd bij optredens doet, denk ik. Hazes nummers, toch? Dat zit wel een beetje in jou, denk ik.
1: Ik zong hem eigenlijk nooit, maar ik vond dit gewoon leuk.
0: Ja.
1: Ja, dus nee, tuurlijk doe je Hazes. Weet je, Hazes blijft de basis.
2: Ja, ik wou net zeggen, Hazes is de basis. Dat kom je niet aan. Dat zie ik ook, hè? Ja. Hazes is de basis, ja.
0: Ja, doe jij ook liedjes van Hazes?
2: Ja, ik heb zo'n medley.
0: Okay.
2: Met alles, al het beste. Er is heel veel goed, maar echt meezingers. Ja.
0: Ik ken geen slecht nummer van Hazes.
2: Nee,
0: geen.
2: Maar
0: weinig. Wow. Ja.
2: Maar het doet het altijd. Ja. Waar je ook bent, doet het het. Dus dat is altijd goed.
0: Ja. Muziek is smaken, Danny, toch?
1: Zeker. Nee, maar kijk, wij zijn allemaal gewend, ons generatie, met de oude Hazes. Een vriend en zij gelooft in mij en dat soort dingen. Maar het latere werk van Hazes durf wel te beweren dat het niet meer het succes was van zijn beginjaren.
0: Hmm.
1: En dat zegt niks over Hazes.
0: Toen hij een beetje die blueskant op ging, bedoel jij?
1: Ja, dat vond ik nog wel een lekker album trouwens. Ik ben een gokker. Dat was echt een goed album.
0: Vaag en stil, ook nog een mooie stil.
1: Ja. Nou, hij heeft prachtige liedjes gemaakt, weet je. Goed gecoverd.
0: Dat is het.
2: Beter goed gejat? Nou, ik wou echt net zeggen. Beter goed gejat of slecht bedacht.
1: Hey, Robert, je weet, hij heeft voor mij ook nog een liedje gedaan. Dus,
0: dus, heb jij hem ooit nog wel eens ontmoet?
1: Zeker, want hij woont natuurlijk in Vinkeveen, Plashoeven. Dus zit hier iemand tegenover mij die de oude eigenaar ook nog kent.
0: Ja, wij ook. Ron Verhoek al. Hij luistert regelmatig mee.
1: Ron en Lisa. En Hazes was gewoon was een aparte vent. En ik durf bijna te beweren dat voor zijn succes dat hij, en dat mag ik misschien niet zeggen, wel op het juiste moment gestorven is.
0: Mm-hmm.
1: Want die man was natuurlijk gewoon, als je de documentaire ziet met zijn gehoorproblemen, dat was echt wel in een neerwaartse schaal.
0: Ja, niet normaal toch?
1: Zeker
0: als je
1: niet.
0: Zo als artiest moet eindigen. Ja.
1: Nou, wat ik zo bijzonder vind, dat die man zo'n ongelooflijk goede stem is, zo zenuwachtig was, dat hij had gewoon echt, één biertje voor onderweg nodig, maar een BVO'tje, maar hij had er echt gewoon heel krat nodig, want hij durfde gewoon het podium niet op.
0: Nee, maar hij is ook puur alcoholist gewoon natuurlijk. Laten we even eerlijk wezen, toch? Nee,
1: zo eerlijk moet je ook gewoon zijn. Ja. Maar het is, het is een buitencategorie. Echt buitencategorie.
0: Fijn dat jullie er zijn, jongens. Dat we weer van die leuke gesprekken hebben op de radio. En af en toe een plaatje ertussendoor, dat moet kunnen, toch? We gaan Jeffrey Hayes even draaien. Hier is hij met ook weer zo'n knaller. Loco!

0: lekker, man.
1: Nou, zeker lekker. Dat was die Lange Frans. Tezamen met onze vriend. Ja, dat kleine manneke uit Utrecht. Origineel, volgens mij. Dat is Marco Kraats met het blauwe jasje aan, Danny. Ken je hem?
2: Nee. Nee?
3: Ja, dat wil alleen maar apres-ski muziek eigenlijk.
1: Ja,
3: hè?
1: Precies. Ja, ja,
3: FM. Ja, die ken ik wel. Ja, ja, vanuit de apres-ski wereld.
1: Oh. Doe dat nog steeds, FM.
2: Apres-skiën?
3: Nou, ja, nou, apres-skiën ook. Ja.
1: Wacht even.
3: Ja. Nee, ik heb dus, dat weet je nog niet, Danny. Maar ik heb een act en dat heet Anita's Schlagerparade. En daar ben ik echt van september tot de eerste week van november.
2: Ach,
3: alleen maar Duitse slagers aan het zingen. Maar het is echt gewoon een apres-ski / Oktoberfeest act. Is het? Ja. Ja.
2: Knauw.
3: Dus, nee, dat is echt feest.
1: Dat is jouw ding, hè, volgens mij.
3: Nou, ik kan gewoon even iemand anders zijn, dat is zo leuk. Dat is gewoon, ik ben gewoon echt iemand anders, hè. Dus ik ben gewoon, ik speel gewoon een typetje.
1: Ja.
3: En dus, dat is heel leuk om te doen. En je komt, het is echt bedrijfsfeesten, Oktoberfeesten, dat is het. En ook in Oostenrijk word ik daar geboekt, in Westendorf, tijdens een feestweek. Dus zo kom ik overal en ergens met die act.
1: Nou, dat is toch leuk.
3: Dat is hartstikke leuk om daarnaast te doen. Nou, ja, inderdaad. En niemand weet dat ik eigenlijk ben, want Stef had hem toen gezien in Duitsland. En die zei, nou, ik heb me toch een toffe act daar gezien in Westendorf. Dus ze heette Anita. Ik zeg, oh, dat is toevallig Anita Slagerparade. Hij zei, ja, dat was echt een verdomde goede act. Ik zei, nou, dat ben ik.
2: Heb je ook een pruik op en zo?
3: Ja, alles. Ja, mensen herkennen me dan niet.
1: Even
3: gewoon even iemand even anders. Ja, heel leuk om te doen. Ja. Maar daar ken ik Marco Kraats van. Ja.
1: Jongens, we moeten alweer afscheid gaan nemen. Het is een uurtje is niks. Nou, volgende keer de hele middag met doen.
2: Snel, volgende keer de hele middag wel.
3: Ja, podcast opnemen.
1: Ja, ik vond het super dat jullie er waren.
3: Onwijs
1: leuk.
3: Ook.
1: Ik heb het super naar mijn zin gehad. En we gaan allebei jullie nummers nog een keertje doen.
2: Ja, Femke zei het al, het is een soort warm bad als je thuis komt.
3: Zeker,
2: het,
3: vind ik
2: is
3: thuis,
2: en zo is het ook echt.
1: Ja, al doen we het maar voor Zuid-Holland, hè, tegenwoordig. Ja.
3: Maar ik ben heel blij dat jullie er zijn en dat jullie ons promoten.
1: Zeker, en dat blijven we een lengte van jaren doen. Ook voor jullie alle twee natuurlijk.
3: Ja, top.
1: Voor deze afgesproken. Feestje en laat me los. Dankjewel jongens en een goede reis naar huis. En dankjewel dat jullie er waren.
3: Tot de volgende keer.
1: Yo. Goeie.

van de heerlijke oeuvre is dit toch? Deze van Femke Hengelveld. Vrienden, we gaan afscheid van elkaar nemen. Dit was hij dan weer. Volgende week Henk Banaar, onder andere bij ons in de studio. En daar gaan we ook weer een leuk feestje mee bouwen. Heel fijn weekend. De laatste is van Danny Lucassen. En laat me los. Tot volgende week. Hoi.

0: van 2 uur.
1: Rob Kemperman met het nieuws van Radio Rijnmond. Vrachtwagens kiezen er nog altijd voor om over de Merwedebrug bij Gorkum te rijden. Dat is te zien op camerabeelden. Rijkswaterstaat deed gisteren een oproep aan vrachtverkeer om de brug te mijden. Maar er wordt nog niet gecontroleerd op het verbod. Er zijn problemen met de brug. Het staal zou niet sterk genoeg zijn. Omrijden kost flink veel tijd, omdat ook de Papendrechtse brug bij Dordrecht voor 9 maanden dicht is. Goed nieuws voor gebruikers van Facebook en Instagram. Er was een grote storing wereldwijd, waardoor de website en app niet...

0: wel droog, een graad of 20. Morgen af en toe zon, droog en opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

allemaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Het wordt pas aan het einde van de zomer duidelijk wat er de komende jaren gaat gebeuren met de Merwedebrug. Rijkswaterstaat zegt tegen RTL dat onderzoeken dan pas zijn afgerond. Het kan zijn dat de brug wordt verstevigd of dat een verbod voor vrachtverkeer blijft gelden. Sinds gistermiddag is de brug bij Gorinchem dicht voor het vrachtverkeer. De staalconstructie blijkt minder sterk dan gedacht. Bussen en personenauto's mogen wel over de brug blijven rijden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleanceregister voor. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al iets geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. De influencerbroers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in Amerika. Het Verenigd Koninkrijk had daarom gevraagd. De broers worden verdacht van tientallen strafbare feiten, waaronder verkrachting, mensenhandel en mishandeling. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. En de eerste bramen en bosbessen van het seizoen zijn alweer te vinden in de natuur. Maar het plukken ervan is niet zonder risico. Dat weet Omroep Gelderland. Een bakje wild plukken voor jezelf, dat mag wel. Maar mensen die tassen vol meenemen, kunnen een boete krijgen. En die kan oplopen tot 4100 euro. Wil je toch je slag slaan?

0: Maar ik reis dan tijdelijk anders.
1: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens.

0: Click & Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: Back to the roots.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoliancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hier te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig

0: voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
1: Back to the roots.

0: jouw radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoliancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hier te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij

Songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

De komende 2 uur neem ik je weer mee door de wereld van country en Americana. Van eigenzinnige protestsongs tot de mooiste covers en van gevestigde namen tot fris talent. Dit eerste uur opende ik met Margot Price, is Charlie Crockett met Clovis album van de maand. En buigen de Rolling Stones en de Eagles zich over Americana. Ook aandacht voor gloednieuw werk en natuurlijk is er weer een drieluik made in Holland.

Margot Price verraste iedereen begin juli met Days of Unrest, haar allereerste plaat die volledig om protest draait. Ze schreef hem rond thema's als gevangenishervorming, emigrantenrechten en arbeidersrechten, precies de zaken waar ze zich al jaren hard voor maakt. In Maggie's Farm, de openingssong, zette ze Bob Dylan's klassieke aanklacht tegen economische onrechtvaardigheid naar haar hand, met een kort gospeltintje vooraf. Voor Long Haired Country Girl haalt ze rockabilly-legende Billy Swan er zelf bij. De man achter de Charlie Daniels cover die ze hier herinterpreteert als een ode aan een vrij en onbezorgd leven. Op Decolores vertolkt ze samen met Memphis Mariachi haar liefde voor de grens tussen Texas en Mexico.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Clovis is een album met een geschiedenis. Eind april eigenzinnig uitgebracht. Na een paar weken alweer van de streamingsdiensten gehaald door een conflict met Charlie Crockett's oude platenmaatschappij. En begin juli via het nieuwe Atlantic Outpost eindelijk officieel gelanceerd. De Hallelujah Trail is het openingsnummer en het eerste dat hij samen met producer Shooter Jennings schreef. Een tijdloos verhaal over een cowboy die de dood overleeft.

0: Op hun 25e studioalbum Foreign Tongues laten de Stones opnieuw een liefde voor country horen. Met Ringing Hollow als uitschieter. Mick Jagger noemt het zelf een liefdesverklaring aan Amerika. Al is het een liefde met de nodige kritiek. Hij zingt over een Lady Liberty die er niet meer zo goed uitziet. Het is een loom country rock nummer dat sterk aan Gram Parsons doet denken.
1: Crossroads. Hot stuff.

Wat veel mensen niet weten, Seven Bridges Road is geen Eagles origineel, maar een lied van Steve Young uit 1969. Geschreven over een echte landweg met zeven bruggetjes bij Montgomery, Alabama. Don Henley was fan van die versie en de Eagles gebruikten het jarenlang als warming-up in de kleedkamer voor het optreden.

There are stars in the southern sky.

Ella Langley, een van de fris opkomende stemmen in country, brengt met I Learned to Cry Alone een verstild verdriet dat niet in één klap komt, maar sluipenderwijs. Het gaat over heartbreak die zich in stille kamers en slapeloze nachten voltrekt.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Linda Ronstadt met een nummer van haar legendarische album Canciones di mi padre uit 1987. Los Laureles is een lied waar Ronstadt vocaal ongelooflijk hoog uithaalt, begeleid door het wereldberoemde Mariachi Vargas. Het album waarin ze terugkeert naar de Mexicaanse muziek van haar vaders jeugd werd met 10 miljoen verkochte exemplaren het best verkochte niet-Engelstalige album ooit in de Verenigde Staten.

Headlights is het emotionele hart van Kip Moore's nieuwe album A Reason to Believe. Het lied begint ingetogen met het beeld van een hert in de koplampen en groeit uit tot een overweldigend, bijna arena-groot ontlaatmoment. Extra lading kreeg het nummer toen Moore's mentor en eerste producer Brad James tijdens de opnames omkwam bij een vliegtuigongeluk.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Dick van Altena en Savannah vormen samen al ruim 10 jaar de act achter de theaterproductie Back to the Country, de langslopende country muziekproductie van Nederland. Ze brengen klassiekers en verrassende uitstapjes. En met Brown Eyed Girl pakken ze een van de meest gedraaide songs van de vorige eeuw.

Captain Gumbo is al sinds 1987 het Nederlandse Zydeco en Cajun gezelschap, ontstaan uit onder meer twee leden van popgroep Toontje Lager. Met Allons à Lafayette, een cover van een origineel uit 1928, scoorden ze in 1990 een top 40 hit, wat een ware Cajun rage in Nederland veroorzaakte, tot Cajun burgers bij de slager aan toe. Een eerbetoon aan de onlangs overleden Gerard de Braconnier, een van de leden van Captain Gumbo.

Nog een keer Dick van Alteren en Savannah, die met No More You opnieuw laten horen waarom een theatershow al zo lang publiek trekt. Het is precies het soort herkenbare country waarmee ze al jaren zalen vol krijgen. We horen Marcel Smulders in de hoofdrol in No More You, geschreven door Ad Welten.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nog een keer Charlie Crockett met een van de nummers waar hij zelf het meest trots op is van Clovis. Samen met Shooter Jennings schreef hij Image of a Woman, razendsnel in de studio. Net als bijna alle nummers op deze plaat. 12 van de 14 songs ontstonden ter plekke in Clovis, New Mexico.

Ik sluit het eerste uur af met Tijuana Tonia van Roland Witt. Een verhalend nummer van zijn album Huckfin. Witt bouwt met een knipoog naar grensverhalen en kleurrijke personages een sfeer die net zo goed uit een roadmovie had kunnen komen. Zoals gezegd, dit was het eerste uur met de comeback van Margot Price. Het bewogen Clovis album van Charlie Crockett. Country flirts van de Rolling Stones en de Eagles. En volop nieuw talent. Blijf luisteren, want in het tweede uur gaan we verder met meer Linda Ronstadt, een songwriter special rond Natalie Hemby en Willow Evelyn in de spotlight.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: In de tweede uur duiken we verder de catalogus van Linda Ronstadt in. Zetten we Natalie Hamby in het zonnetje als een van de veelgevraagde songwriters in Nashville. En staat Willow Evelyn met haar gitzwarte geestige nieuwe album in de spotlight. Ook horen we de cover van de week, een prachtige versie van Seven Bridges Road, door de Wilder Blue met Luke Combs. En een bijzonder afscheidscadeau van Alan Jackson aan zijn vrouw. Divine Brinsfield opende het tweede uur met Honky Tonks en Barstools. Een titel die precies zegt waar het over gaat. Traditionele, ongefilterde honky tonk country van een artiest die duidelijk weet in welke traditie hij staat.
1: Dit is Crossroads.

twee keer Linda Ronstadt met songs van haar album Canciones de mi Padre. Het album waarmee ze teruggreep naar de Mexicaanse muziek van haar jeugd. Ronstadt liet zich begeleiden door de drie beste mariachi-orkesten ter wereld. Mariachi Vargas, Mariachi Los Camperos en Mariachi Sol de Mexico. Y Andala is een levendig nummer. Terwijl La Cigara laat horen hoe ver Ronstadt haar stem kon uittrekken buiten haar vertrouwde rock- en country-repertoire. De titel van het album verwijst naar een boekje dat de Universiteit van Arizona ooit uitgaf voor haar overleden tante, zangeres Luisa Espinel.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Weer een track van Clovis, het album dat Charlie Crockett schreef en opnam in slechts 6 dagen in de studio, waar ooit Buddy Holly zijn grootste hits maakte. Eagle and the Crow past naadloos in de westerse filmische sfeer die producer Shooter Jennings en Crockett voor deze plaat voor ogen hadden.

Mark Sebilia brengt met No One Knows My Name een songwriter gedreven nummer van het soort waarmee hij al jaren een trouwe schare fans heeft opgebouwd. Ingetogen productie met veel ruimte voor zijn stem en tekst.

The Shires. Het Britse duo Ben Earl en Chrissy Rhodes is inmiddels al meer dan 10 jaar de belangrijkste naam in de UK country scene. Met Bonfire Song laten ze opnieuw horen waarom ze in Engeland keer op keer de country hitlijsten aanvoeren. Warme harmonieën, een meezingbare refrein en een productie die Nashville en Britse pop moeiteloos combineert.

De cover van de week komt van The Wilder Blue, een Texaanse band die Luke Combs al jaren enorm bewondert. Hij tweette al in 2020 lyrisch over hun debuutalbum. Toen de band Seven Bridges Road opnam, vroegen ze Combs of hij mee wilde zingen. En tot hun verbazing zei hij meteen ja. Het resultaat is een hechte meerstemmige versie van de Eagles klassieker.

Een bijzonder verhaal achter dit nummer. 2 dagen voor zijn allerlaatste concert bracht countrylegende Alan Jackson deze cover van de Orleans hittig uit als een verjaardagscadeau voor zijn vrouw Denise. 50 jaar geleden zag Jackson haar voor het eerst een cheerleadersroutine oefenen op precies dit nummer. 3 jaar later trouwden ze en na 50 jaar samen gaf hij het lied nu een countryjasje.

0: warm aanbevolen.
1: Voor wij het wisten was Natalie Hemby al 20 jaar de stille kracht achter tientallen hits van anderen. Ze schreef nummers voor Miranda Lambert, Little Big Town, Kacey Musgraves en zelfs Lady Gaga's Oscar-genomineerde Always Remember Us This Way. Ze won al 2 Grammys, onder meer voor haar bijdrage aan I'll Never Love Again uit The Star Is Born. In 2019 stapte ze zelf het podium op als lid van supergroep The High Women, samen met Brandi Carlile, Maren Morris en Amanda Shires. Dat gaf haar het zelfvertrouwen voor haar tweede soloalbum Pins and Needles uit 2021, waarop deze 3 nummers staan. Heroes, het openingsnummer, gaat over de ontnuchtering die komt kijken bij het ontmoeten van je idolen.

Een luchtig en charmant nummer van Caleb Sutton, Howdy Ma'am, is precies het soort speels ouderwets aandoende country nummer met een knipoog, gebracht met een frisse hedendaagse productie.

Eric Pasley, die zijn sporen als hitschrijver al ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

Willow Evelyn staat deze week in de spotlight met haar tweede album Pink Pocket Pistol. Evelyn omschrijft de plaat zelf als donkerder en mysterieuzer dan haar debuut met een jaren 60 country gevoel, opgenomen in slechts een week tijd. Op het album duetteert ze met onder andere Jason Isbell en Caitlin Butts. Hell in a Handbag en Willie Won't laten precies horen waar Evelyn onbekend staat. Puntige, dubbelzinnige teksten vol woordspelingen, gebracht met een hoge, brutale stem tussen kwetsbaar en gevaarlijk in.

Ik sluit af met Dennis Ledbetter en I Don't Drink Anymore. Stevige, traditionele country van een artiest die niet schroomt om de duistere kant van heartbreak en drank eerlijk te bezingen. Een treffende titel om deze aflevering mee af te sluiten. Dat was Crossroads voor deze week. Van de mariachi-pracht van Linda Ronstadt tot de scherpe pen van songwriter Natalie Hemby. Van Willow Evelyn's gitzwarte humor tot het ontroerende afscheidscadeau van Alan Jackson aan zijn vrouw. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikken Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hier te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 97.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Club Life.
1: Drechtstad FM.
2: Goedenavond, welkom bij Club Live. Met vanavond de band van de Duitse bluesartiest Hendrik Freischlader. Uit Wuppertal, waar hij geboren is en nog steeds woont.

for me. Per tutto il famiglio.

Nothing to lose. Oliver Schmelgam.

0: weekendoverzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleanceregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hier te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Sound and Tracks.

Hele goedenavond. Dit is Sound & Tracks op Drechtstad FM en Atos Radio. Vanavond live vanuit de studio, zoals gebruikelijk. Zondag 19 juli 2026. Aflevering 156, daar moet ik ook nog even aan toevoegen voor de verandering. Ik wil gaan starten met een nummer van Rick Wakeman. Rick Wakeman, ja, wel vaker verteld, maar het is al lang geleden dat ik iets van hem gedraaid heb. Dus de reden waarom. 2020 kwam er een album uit van hem met de titel The Red Planet. Dan hebben we het over Mars met een cover met daarop een astronaut op Mars. Met een mini-mook in zijn handen. Dus dat zal Wakeman zelf wel geweest zijn. Maar ik vraag me af of dat je daar ook muziek kan maken. Maar ruim genomen. Was een beetje in de stijl zoals hij dat in de jaren 70 deed. En het leek wel lekker om daar weer eens een keer een nummer van te draaien. Dat doen we hier op Drechtstad FM en Atos Radio. Tot 11 uur met Sound and Tracks. Rick Wakeman. En ik ga draaien van het album The Red Planet uit 2020. Aquarius Month. Veel plezier tot 11 uur met Sound and Tracks.

Ja, je zult denken, wat is dit? Nou, ik ben een beetje iemand van de anders dan anders show in dit geval. Dit komt uit, oorspronkelijk uit Japan. Dit is muziek van Stomu Yamashita. En dat is een man die in de jaren 70 behoorlijk bekend was. Maar dan veel al in de jazzsfeer. En ook dit soort psychedelische muziek. Even vermelden dat dit komt van een album, een live album, Go Live from Paris. En dat Go, dat was een band, een soort jam-achtig gebeuren. Waarin onder andere Steve Winwood, Elder Miola, Klaus Schulze en Michael Shreve zaten. Michael Shreve, dat was de drummer van Santana. Elder Miola, hele bekende gitarist, geldt ook voor Steve Winwood en ook toetsenist en zanger. Ja, en dan krijg je dit, het Space Requiem uit 1976. Daarvoor hoorde je muziek van de Engelse gitarist Steve Hackett, die vroeger in Genesis speelde, van zijn eerste album. Soloalbum Voyage of the Acolyte uit 1975 met het nummer The Hermit. Nou, dat neigt ook naar de jazz en symfo muziek. En we starten vanavond met Kreyas Mons van Rick Wakeman, de voormalige toetsenman van Yes in de jaren 70 en 80. Van The Red Planet uit 2020, een soort herontdekking van zijn eigen muziek, zou ik bijna zeggen, jaren 70. Maar zeer smaakvol en de moeite waard. Vandaar dit hier vanavond in Sound and Tracks op de Rechtstraat Herminatus Radio. We gaan door met een plaat die ik een week geleden draaide. Een Nederlandse band uit de jaren 80. De band Coda. En dat album dat heet, dan moet ik hem er even bij pakken, Sounds of Passion. En daarvan hoor je deel 2, als ik me niet vergis. Hier is Coda.

Ja, fantastisch. Moet even uitleggen, dit was Yes en niet zomaar Yes. Yes uit de jaren 70, toen ze eigenlijk het beste waren. Toen waren ze op hun toppen. Misschien niet commercieel, maar wel creatief gezien. En ja, dit komt uit 1976. Het is eigenlijk een bootleg. En inmiddels net uitgekomen als officiële release. Een schitterende registratie van een concert in Amerika. Live at Roosevelt Stadium. Jersey City staat erachter. 1976 dus. Dat was in de bezetting John Anderson, Chris Squire, Steve Howe. Bill Bruford en op toetsen. Dat was de enige tour en de enige plaat die Patrick Moraes maakte met Yes. Een uitstekende toetsenman. Dat was, dat was de vervanger destijds van Rick Wakeman. Die had er geen zin meer in. Wat opvalt is dat deze Patrick Moraes veel avontuurlijker is als je zijn keyboardspel volgt. En dat bleek ook wel uit de soloplaatsen die hij maakte. Ik moet zeggen, hij was niet meer of minder, maar was totaal anders. Ja, dat was eigenlijk de periode waarin Relayer in 1974 werd opgenomen samen met hem. En in 1976 begonnen ze deze tour. Of in 1975. Dat ging een jaar door. En daar zijn dus opnamen van gemaakt. Die zijn onofficieel op de markt gekomen, dus illegaal. En die hebben ze, ik denk een week geleden is dat officieel uitgekomen. Dat album is schitterend. Ik ben dat jaar daarna, in 1977, ik was 16. Ik had al nooit een concert gezien. En dit was mijn doop, mijn muzikale doop. Wat ik me kan herinneren is dat de mannen kwamen anderhalf uur te laat. Ik weet niet precies wat er aan de hand was, maar ze begonnen pas om 10:30. Dat was in Ahoy. Ahoy Sportpaleis, Ahoy in Rotterdam. 1977, november. En wat ik, en dat hoor je ook eigenlijk hier goed. Wat ik me goed kan herinneren was de bassist. Hoe zwaar dit klanken waren. Maar toen ik eruit kwam, twee uur later, ik tolde, ik sprong. En ik, dat is niet voor te stellen hoe hard dat die muziek destijds klonk in die betonnen zaal. Maar vreselijk goed. En dat geldt ook voor deze registratie. Een goede weergave van de mannen met hun muziek uit de jaren 70. Nou, dat was een heel verhaal. Daarvoor hoorde je ook niet verkeerd Coda, de Nederlandse band Coda, met Sounds of Passion. Het was overigens de vierde, het fourth movement, oftewel de finale van het album uit 1986 van de Nederlandse prog rock band Coda. Nou, dan heb ik nu wat scherp staan. Dat lijkt er niet op, maar we gaan het toch draaien. Mijn hardrock bandje, favoriete hardrock bandje uit de Verenigde Staten, de band Sparks. In 2017 kwamen ze op de proppen met het album Hippopotamus. Een album met typische Sparks muziek. En daarvan ga ik iets draaien. Het gaat over Zweedse meubels. Ik zou denken aan IKEA. En dan zeg je op zijn Engels, zeg je dan Scandinavian design. Hier zijn Sparks.

Ja, ik moet even onderbreken. Jesse Ware uit Verenigd Koninkrijk. Uitstekende muziek. Man, ja, ik zou bijna zeggen, ja, ik let meer op de productie dan op de muziek. Maar het is klasse uitgevoerd. Jesse Ware, nieuwe single Sauna. Ja, ga dat luisteren. Net een week geleden uitgekomen. We gaan richting tienen. Zometeen nog een uur tot 11 uur. Sound en tracks. En met van alles en nog wat. Tot straks.

0: van 10 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hillegersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan in Zie te Koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and tracks.

Ja, dat was Yes, wederom live. 1976, Roosevelt Stadium, Jersey City in de Verenigde Staten. En geweldige registratie. Voortgekomen uit een bootleg. En ja, dat kun je een beetje horen, maar dat maakt niet uit. De sfeer is geweldig en het spelen, dat ligt er niet om. De band Yes, Engelse band, met in dit geval John Anderson, Chris Squire, Bill Bruford, Steve Howe en Patrick Moraz. En die laatste die verrast mij zeer. Ik had dit nog nooit gehoord, dat hij live bezig was. De man die kwam erbij in 1974 en daarmee maakte ze de plaat Relayer. En dat Sound Chaser, wat je net hoorde, dat komt van dat album. Daarvoor, ook niet verkeerd, Genesis en Behind the Lines, met muziek van het album Duke uit 1980. En we begonnen met een Italiaanse band, hard rock band, Lapis Radix. En die speelde een nummer van Le Orme. Dat is een hele bekende prog-rock band uit de jaren 70. Het staat op een album volgens mij dat heet Laura Perfetta. Maar dit is net uit. Dit is een nieuw. Het is een cover van een bestaand nummer. We gaan door. Het is inmiddels bijna 22:30 geworden. Ja, ik kon het niet onderbreken. Ik heb het even in elkaar moeten mixen. Maar dan krijg je ook wat. We gaan luisteren naar een hele goede gitarist uit de Verenigde Staten. Dat is de heer Joe Satriani. Dat album komt, als ik me niet vergis, uit 1986. En we gaan luisteren naar het titelnummer van het album Surfing with the Alien. Hier is Joe Satriani. Ja.

0: ZFM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh nee, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.

Ja, dat was de Britse band Soft Machine uit 1977 met het nummer Soft Space. Het komt van een album, dan moet ik even kijken. Live and Well uit 1977, live opgenomen. Deze Britse band wordt omschreven als psychedelic rock. En dan is dat later veranderd in een soort van jazzachtige fusion muziek. Overigens, ik denk dat ik weet waar meneer Giorgio Moroder zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. Want als je dit hoort, dan denk ik gelijk aan andere hele bekende nummers van Giorgio Moroder. Laat ik daar verder geen uitspraak over doen. Maar ik kende dit niet. Ik ken wel de band Soft Machine, maar niet dit nummer. Daarvoor Royal Blood uit Liverpool. En ik denk dat ze enigszins beïnvloed zijn geweest door de Beatles, die daar ook vandaan komen. Getuigen het relatief rustige nummer. En ook een beetje dat jaren 70, 60 en 70 gevoel wat er vanaf komt. En daarvoor het blokje waar we mee begonnen. Dat was met Joe Satriani, Surfing with the Alien. Uit 1987 kwam dat album. Niet uit 86, 87. Het album heet inderdaad ook zo. Surfing with the Alien. Daarmee is het kort voor 11 op Drechtstad FM en Atos Radio. Je luistert naar Sound & Tracks 156, de B-kant van 19 juli 2026. Live vanuit de studio in Papendrecht. Ik had het net over jazz, fusion, in dit geval van Soft Machine, waar het naartoe ging uiteindelijk. Nou, klein bruggetje naar de volgende artiest. Ben van Gelder, een pure Nederlander, maakte in 2016 het album Among Verticals. Vooral de titel bracht mij op het spoor van deze plaat. Ik vind dat een hele fraaie titel. Among Verticals. Verticals, moet ik zeggen. En daarmee bedoelen ze de hoge flatgebouwen, onder andere in Manhattan enzovoort enzovoort. We gaan luisteren naar Ongoing. En het album heet dus, zoals gezegd, Among Verticals. Hier is Ben van Gelder.

Ja, we zijn bijna aan het einde beland van deze uitzending Sound and Tracks. Dit was meneer die heette Jean-Jacques Perry. En die stond aan de, ja, aan de wieg van het populariseren van de elektronische muziek. Dat deed hij met onder andere Moog uit de Verenigde Staten. Een producent, fabrikant en een man die experimenteerde met elektronische muziek. En daar zijn vak van maakte. En dat kreeg navolging met hele bekende, beroemde artiesten. Maar deze meneer, Jean-Jacques Perry, was een van de eerste die daarmee aan de gang ging. Daarvoor dezelfde meneer, maar met hulp van niemand minder dan Fatboy Slim. En dat komt van een album Moog Indigo. En het nummer wat je daarvan hoorde was Eva. Het zit erop. Ik heb nog één nummer staan en dat gaan we beluisteren. Dat is een Nederlandse dame uit een ver verleden. Ik heb ze ooit een keer live gezien in een discotheek Alcazar. Maar toen maakten ze deel uit van het meidentrio Centerfold. Ik heb het natuurlijk over Laura Fidji. Het album, dat was haar eerste soloalbum volgens mij, Introducing Laura Fidji. We gaan eruit met een nummer van Amerikaanse zangeres Crystal Gayle. Don't It Make My Brown Eyes Blue. Laura Fidji, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En uiteraard ben ik er volgende week weer met een nieuwe aflevering van dit programma. Bedankt, tot volgende week en voor straks welterusten.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hij te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Leuk dat je erbij bent.
1: Bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga je oren weer een beetje masseren vandaag. Niet vertroetelen, masseren. Gewoon zo net voor het slapen gaan. Met heerlijke muziek. En dat niet alleen. Ik heb ook een paar leuke onderwerpen. Onze razende verslaggever, Jeroen van Gent namelijk, die ging de provincie in, maar deze keer de provincie Zeeuws-Vlaanderen. En hij vroeg aan de mensen daar, bent u tevreden hier in Zeeuws-Vlaanderen? Is dat leuk? Zeker in het licht van de discussie over de kerncentrales. Nou, we gaan het straks horen. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over het rijpaard. En het Dordrechtse museum heeft iets heel bijzonders in de aanbieding. Dus daar gaan we het ook over hebben. Ze ontvangt een bijzondere schenking. En wat heeft het museum gekregen? Het wordt allemaal uit de doeken gedaan hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus blijf bij ons.

0: Wat een prachtig nummer was dat. Je hoorde Far Corporation en Stairway to Heaven. En daarvoor Ray Conniff en zijn singers samen in Harmony. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Onze verslaggever bewoog zich door de straten van Zeeuws-Vlaanderen deze zomer. En hoe bevalt dat om daar te wonen? Bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen? De mensen daar waren daar best wel enthousiast over. Luister mee naar een mooi vakantiegebied in ons eigen Nederland.
1: Goedemiddag. Komt u uit Zeeuws-Vlaanderen?
2: Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen.
1: Mag ik u wat vragen voor het omroep ZVL dan heel even kort over Zeeuws-Vlaanderen? Voor de grap, zomaar even.
2: Heel kort dan.
1: Oké.
2: Okay. Ja, want het is nou even droog en ik moet nog naar het fietsen.
1: Ja, ik begrijp het. Bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen?
2: Ik ben zeker tevreden in Zeeuws-Vlaanderen.
1: Hoe doet u dat?
2: Genieten van de vrije tijd die ik nu heb. Altijd gewerkt hier in Zeeuws-Vlaanderen. Geboren in Hulst, gewerkt in Terneuzen op twee locaties. En mijn vrouw ook. En we hebben het naar ons zin, nou met pensioen. En je moet de dingen pakken zoals ze komen.
3: Ja, ik ben tevreden in Zeeuws-Vlaanderen.
1: Ja. En waar ligt dat aan?
3: Nou, omdat het hier nog rustig is en je kunt hier heerlijk van de natuur genieten. Goed fietsen, mooie fietspaden hebben we hier, dus.
1: U fietst dan dus?
3: Ja, ik fiets nog. Niet van die hele grote afstanden meer, dat heb ik gedaan, maar nu niet meer. Nee.
1: Mag ik even kort wat vragen over Zeeuws-Vlaanderen, zo kort voor de radio? Ja. Omroep ZVL?
4: Ik ben wel met de taxi hier.
1: Oh, ja, mag het even een paar minuten?
4: Ja, een paar minuten is veel, want ik moet naar de klant.
1: Bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen?
4: Jazeker, ik ben geboren en getogen in Terneuzen, dus het beval me goed hier. Ja?
5: Ja, ik ben wel tevreden in Zeeuws-Vlaanderen. Ik woon er al mijn hele leven, dus ja.
1: Dan heeft u een goed overzicht, ja. Als je het vergelijkt met vroeger, is het nog, ja.
5: Nee, als ik heel eerlijk ben, ik ben nu net even geweest te shoppen, maar zoveel winkels zijn er niet meer. Het is echt heel veel leegstand en dat vind ik echt jammer.
1: Wat zou er aan gedaan kunnen worden? En de Noordstraat vooral, zag ik.
5: Ja, klopt. Nou, ik denk, als de huren van de panden wat lager zouden zijn, dan er echt meer ondernemers zouden kunnen komen.
1: Is dat een rode draad die opduikt elke keer dat de huur te hoog zou kunnen zijn?
5: Ja, denk het wel, ja. Want in het verleden zijn echt hele leuke winkels geweest. Ja. En die zijn allemaal weggegaan en er is niks voor teruggekomen. Dus dat is echt best jammer.
1: Moet de politiek er iets aan doen of moet het bedrijfsleven de koppen bij elkaar steken?
5: Ik denk beide.
1: Allebei?
5: Ja, ik denk beide, ja. Ik denk dat de politiek van Terneuzen zich daar ook inderdaad wel hard voor kan maken. Maar zoals het er nu is, worden er alleen maar appartementen uit de grond gestampt en winkels blijven weg. Dus dat is ook niet goed natuurlijk.
6: Ik mist wel een beetje het oude Terneuzen, zeg maar. Zoals het vroeger was met die schepen hier, die hier doorheen varen. Dat is een beetje nostalgie misschien, maar dat is wat ik mis.
1: Ja. De schepen kon zien.
6: Ja, precies. Dan had je altijd reuring hier. En dat was, als kind ben ik natuurlijk hier opgegroeid met die bruggen en al. Nou, dat was fantastisch.
1: Komt u uit Zeeuws-Vlaanderen?
7: Ja.
1: Ja, gelukkig. Ik wil wat vragen over Zeeuws-Vlaanderen. Mag dat eventjes zo tussendoor?
7: Ja, hoor.
1: Ja? De vraag is, bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen?
8: Ik ben heel tevreden in Zeeuws-Vlaanderen.
7: Alleen nog de winkels vind ik.
8: Dat vind ik
7: veel achteruit gaan.
1: Ja.
7: Veel meer minder.
8: En Aqua, we komen van Axel.
7: Ja.
8: En er is eigenlijk niks meer. Pas supermarkten hebben we nog.
1: Ook er gaan ook meer winkels dicht of zijn ze al dicht in Axel?
8: Die zijn al dicht.
1: Die zijn al dicht.
7: Ja, hier in de Noordstraat.
1: Ja, zie het.
8: Ja, ook. Ja. En dit dan zien ze er dan nog. Voor kleding en zo.
1: Ja.
8: Maar dat is heel weinig.
1: Dus u komt hier naartoe waarschijnlijk dan? Om een beetje...
8: Dan krijgt het wel nodig. Hè. Dan komt het naar de neus,
1: ja.
2: En er zijn wat dingen die of natuurlijk wel vraagtekens opwerpen. Het nieuwe bestuur van de gemeente Terneuzen gaat het allemaal wel zoals je wil. Ben je het eens met alle zaken die ze voor ogen hebben, zoals bijvoorbeeld het asielzoekerscentrum en zo. Maar
1: kunt u daar nog iets over zeggen of wilt u dat liever niet doen? Kan ook hoor.
2: Nee, maar goed, er zijn de meningen over verdeeld.
1: En
2: je kiest voor een bepaalde partij en zij die er wel of niet voor. Ja, dat is jouw keuze, dus we bepalen het allemaal samen. Hè?
1: Ja. Ja. Ben jij tevreden in Zeeuws-Vlaanderen?
9: Ja, ik ben tevreden in Zeeuws-Vlaanderen.
1: En waarom dan?
9: Het is een leuk stad. Heel veel mensen. Leuk. Mooie gebieden.
1: Als je het vergelijkt met andere steden, springt dit eruit dan, Terneuzen?
9: Nou, er zijn ook leuke andere steden die veel leuker zijn, maar Terneuzen is ook best wel leuk.
1: Maar dan het tevreden een stukje.
5: Waar
1: uw gezicht straalt helemaal, ja.
5: Ja, nee, ik vind het echt superleuk om hier te wonen. Wat ik al zei, ik woon hier al mijn hele leven en ik woon best wel wat centraal, vlakbij, ik woon in Slippenspolder. Dus je hebt de kreek en je hebt de zeedijk, je kan lekker wandelen en ja, allemaal zulke dingen.
1: Yeah.
5: Lekker de polder in fietsen en zo. Super, ja.
1: Bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen?
10: Ja, natuurlijk. Ik ben een echte ziel. Ja, ja. Ik ben een echte stoepverschieter, dus ja.
1: En wat?
10: Nou, makkelijk. Een echte stoepverschieter.
1: Een stoepverschieter?
10: Ja.
1: Ik kom op
10: nee,
1: dit
10: ja. Ik ben een echte stroopje lekker.
1: Wat is dat nou weer?
10: Ja, dan ben je zaalplanner, hè. En een teneuzenaar is een stoepverschieter.
1: Oké. Okay.
10: Ja, ik woon hier al van mijn 22e jaar in teneuzen, dus ja.
1: Oh.
10: He? Wist je dat niet?
1: Nee.
10: Nee?
1: Nee, maar nu wel. En dan kan ik vragen, wat is nou... Bent u tevreden in Zuid-Vlaanderen?
10: Ja, bedoel, natuurlijk, ja. Ja. Ja. JLV.
1: U zou niet zomaar weggaan?
10: Nee, dat moet me niet geloven. Nee. Ik woon in de Walgen in Zuid-Beveland, dat moet me niet geloven.
1: Ja.
10: Aan hier is hier Vlaanderen, ja.
8: Verder woon ik er heel graag.
7: Ja, ja, ja.
8: En het is lekker rustig.
1: Ja. Kijk,
8: ja. Ja.
1: Dat bedoel ik.
8: Absoluut. Ja. Daar ben ik heel tevreden over.
1: Het is niet zo dat...
8: En
1: dat...
8: goede buren.
1: Ja, goede buren.
7: Ja, maar ik ook.
8: Ja, absoluut.
1: Heel belangrijk. Maar u zijn rustig. Er zijn mensen die houden van drukte.
7: Ja. Ja.
8: Wij zijn rustig. Ja,
1: ja.
8: Wij zijn
1: ja. Rustig. Hartstikke goed.
7: Ik hou ook wel eens van druk, toch? Dat heeft hij niet.
8: Ja, ik hou wel van de gezelligheid. Ja. Ja, ik vind dat allemaal, dat wel. We hebben bijvoorbeeld in de Noordstraat en in Akslijn nog zo'n tentje daar.
7: Ja.
8: De krakeling heet dat.
7: Ja.
8: Ja, en daar gaan we zaterdagsmiddags een keer naartoe. Er zitten altijd bekenden.
1: Gelukkig.
8: En al, dat is echt wel, is ook wel gezellig.
1: Dat functioneert.
7: Ja, ja,
1: dat is leuk.
8: Dat functioneert. En dat functioneert heel goed.
7: Ja.
8: Ja,
1: heel duidelijk.
7: Ja,
1: we gaan kunnen jullie langer ophouden. Hartstikke
8: ja,
1: bedankt.
8: Dan gaan we nog een stukje fietsen.
1: Okay. Dus dan moet je maar eens kijken. Ja. Dan moet je maar eens kijken. Maar hartstikke bedankt voor de reactie.
8: We rijden ook elektrisch, hè? Dus we moeten nog klaar.
1: Ja, aan de kerncentrale even. Dank u wel, hè. Ja. Dank u.
11: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Noorten van Yves Montand. Maar het was natuurlijk een prachtig lied met een mooi saxofoon. Verder hoorde je José Feliciano en Rain. Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond het wel passen bij zijn mooie reportage vanuit Zeeuws-Vlaanderen vandaag. Zometeen over een paar minuten een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het rijpaard. Wat zou hij daar nu weer van vinden? Je hoort het na de Radios en Teardrops.

0: Het rijpaard. Opgestookt door vroege vogels, door de kleurige folders van Staatsbosbeheer aangelokt, belanden elke zondag weer duizenden mensen in de natuur. Op het parkeerterrein van de natuur wagen ze zich verwachtingsvol naar buiten. Dat wordt genieten. Maar hoe? Hoe doe je dat ook weer, genieten in de natuur? Gelukkig heeft Staatsbosbeheer de natuur van een gebruiksaanwijzing voorzien. Routes, rondwandelingen. Het aantal kilometers staat erbij, voor minder intelligente natuurliefhebbers in wandeltijd vertaald, zodat het liefhebben geen seconde te lang hoeft te duren en het genot binnen te perken blijft. De ene route gaat hierheen, de andere daarheen, maar alle hebben ze één ding gemeen: je keert op je uitgangspunt terug. Van de natuur genieten, daar schiet je geen meter mee op. Geniet daarom per fiets. Dat gaat in ieder geval sneller. Zeker met een goede fietskaart. Daarmee kun je van A naar B of van B naar C. Met een slechte fietskaart kun je alleen van A naar A of van B naar B. Rondjes rijden. Recreatie. Slechte fietskaarten worden dan ook veel verkocht, want in de zinloosheid vindt de recreatie haar diepste vervulling. Vaak is dat de recreanten aan te zien. Het kan ook per paard. Weinig dieren zijn zozeer voor rondjes geschikt als dit. Ruiterroutes beschrijven concentrische cirkels rondom het hart van hippies Nederland, het meest compacte ruiterpad, de manege. Nergens volvoeren zoveel paarden hun rondjes van A naar A naar A naar A als in de manege, in de hoop dat de ruiter nu eindelijk eens duizelig of misselijk wordt. Maar dat wordt hij niet. Hij geniet. Er bestaan allerlei wegen tot het geluk, maar dit is zeker een van de merkwaardigste. Op ruiterpaden is hetzelfde verschijnsel waar te nemen als in kerken en autobussen. Vrouwen zijn er in de meerderheid. Op fietspaden daarentegen zie je voornamelijk mannen langs racen. Zo is wat als scheiding van de verkeerssoorten was bedoeld op een scheiding van de geslachten uitgedraaid. Voor een deel komt dit ongetwijfeld voort uit liefde. Veel vrouwen raken eerst op een paard en daarna pas op een man verliefd. En er zijn er die hun eerste liefde trouwer blijven dan hun tweede. Een andere verklaring dringt zich aan je op als je veel achter vrouwen op racefietsen aanrijdt. Vanuit het achtervolgersperspectief rijzen enorme konten op. Bergen vlees balanceren op een miniem racezadeltje dat soms in het geheel niet meer is terug te vinden. Opgeslokt als een theepotje door een theemuts, bevindt het zich dan ergens in het vlees waar het vast weinig goeds doet. Racefietszadels zijn nu eenmaal niet voor een vrouw gemaakt. In verband met zwangerschap en geboorte is het bekken van een vrouw er te breed voor. Waar een kinderhoofd doorheen kan, ondervindt een fietszadeltje weinig belemmeringen. Mannen mogen dan meer last hebben van longkanker, jicht, aderverkalking en hartkwalen. Vrouwen lijden veel meer zadelpijn. Tenminste op een fiets. Verstandige vrouwen stulpen hun zitvlees uit over een paardenrug.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Italiaanse power, zou je kunnen zeggen, van Adriano Celentano. Confessa. Wat een prachtig lied is dat. En ook een mooi sfeerbeeld van Willeke Roberti uit 1975. Je hoorde van haar telkens weer. Over een paar minuten gaan we praten met Sander Pauwberg. Sander is conservator oude kunst in het Dordrecht Museum. En ze hebben een heel bijzonder geschenk gehad. Wat dat geschenk is, dat hoor je zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin. Maar zover zijn we nog niet. Eerst nog Elton John en Blue Eyes.

0: Het Dordrecht Museum ontvangt een bijzondere schenking. En wat die schenking is, dat ga ik vragen aan Sander Parelberg. Hij is van het museum en in de uitzending. Ja, jullie hebben een bijzondere schenking gekregen. Blij mee?
1: Ja, ontzettend blij. Dit is echt heel erg leuk om mee te maken. En ook om op deze manier eigenlijk samen te werken met verzamelaars. Want deze schilderijen hebben we echt te danken aan Jan-Bart Evenboer. En het is echt aan zijn kordate handelen te danken dat die... Nou ja, eigenlijk weer teruggekomen zijn naar Dordrecht, waar ze ooit gemaakt zijn in de 17e eeuw.
0: Ja, want waren ze verspreid over de hele wereld?
1: Nou, het gaat om twee schilders die eigenlijk niet zo bekend zijn, maar wel heel kundig zijn. Hele goede meesters uit de 17e eeuw die in Dordrecht werkzaam waren. En er is eigenlijk maar een handjevol schilderijen van die beide schilders bekend. Mm-hmm. Het gaat dan om Cornelis Tegelberg. Dat is een landschapsschilder. En die is vooral interessant omdat hij eigenlijk tegelijkertijd met Albert Cuyp, en dat is natuurlijk de beroemdste kunstenaar uit Dordrecht, was hij werkzaam. Hij was 1 jaar ouder. En we hebben het vermoeden, en dat wordt nu eigenlijk bevestigd door deze schenking, het schilderij wat we gekregen hebben, dat Albert Cuyp echt naar zijn werk gekeken heeft en van hem geleerd heeft. En dat ze eigenlijk elkaar beïnvloed hebben. Het is een prachtig heuvelachtig landschap met paarden en een figuurtje wat op de voorgrond zit en bomen op de achtergrond. Een boerderijtje, dus een schilderij waar je eindeloos naar kan kijken en je ogen doorheen kan laten ronddwalen. En ja, er zijn maar een paar schilderijen van deze Tegelberg bekend. En er kwam er dus eentje op een veiling in Duitsland ergens. Ja, wij als museum kunnen wij niet alles kopen wat we zouden willen. Nee. We hebben altijd een verlanglijstje natuurlijk en moeten altijd keuzes maken. Maar dan is het fantastisch dat je kan rekenen op verzamelaars hier in Dordrecht zelf. Die willen meewerken en die het ook leuk vinden om samen met het museum te verzamelen. En in dit geval dus ook echt te schenken aan het museum.
0: Ja, en wat is de relatie met Dordrecht dan van dit schilderij?
1: Nou, er zijn dus twee schilderijen. Tegelberg was echt een kunstenaar die hier geboren is en werkzaam was. En dus een tijdgenoot was van Albert Cuyp. En de andere kunstenaar is Robert Knight. Dat klinkt en is Engels, maar deze kunstenaar was in de jaren 60 van de 17e eeuw ook in Dordrecht werkzaam. En hij maakte een stilleven, een trompe-lui stilleven zelfs, dus een bedriegertje. En dat zijn eigenlijk jachtattributen. Een vogelkooitje en een weitas en een jachthoorn. En die hangen aan een muur. Maar het is eigenlijk bedoeld om voor echte objecten te laten doorgaan. Dus dat werd opgehangen in een huis in Dordrecht. En dat is hier dus vaker gebeurd. Dat was heel populair, die trompe-lui schilderijtjes. En die Robert Knight heeft er een paar gemaakt en eentje is er ook geveild in Frankrijk en is door Jan-Bart Evenboer gekocht en nu dus geschonken aan het Dordrecht Museum.
0: Nou, dan hebben jullie een prachtige inwoner van Dordrecht die dat allemaal kan doen en zo. Dat is wel even mooi.
1: Dat is heel erg leuk.
0: Ja, ik zie wel één afbeelding van het schilderij met een molentje. Daar staat heel weinig op. Of heb ik dat mis? Ja, ik zie het heel klein natuurlijk, hè?
1: Het landschap is wel heel erg gedetailleerd. En de manier waarop het figuurtje en de paarden zijn geschilderd is wel echt heel gedetailleerd. En vogels in de lucht en zelfs tot aan de horizon allerlei details. Dus dat is echt iets wat je in het echt eigenlijk moet bekijken om er echt van te kunnen genieten.
0: Nou, dan moet je naar het Dordrecht Museum komen. Dan denk ik dat dat goed is. Maar weten jullie ook wanneer het geschilderd is en waar de schilder eventueel gestaan heeft? Is dat terug te halen?
1: Nee. Wat het landschap betreft, dat zal vermoedelijk in de jaren 1640 geschilderd zijn. Want dat is ook de periode waarin Albert Cuyp als jonge 20-jarige kunstenaar begon met landschappen schilderen. En dat was eigenlijk vooral met weinig kleuren, een beetje tonaal zoals ze dat noemen, of monochroom. Mm-hmm. En dat is dus ook in het geval van die Cornelis Tegelberg. En dat is een waarschijnlijk toch ook gefantaseerd landschap. Dus de plek is niet helemaal bekend, hoewel het in de omgeving van Dordrecht wel dergelijke rivierlandschappen te zien waren natuurlijk. Mm-hmm. Maar dit soort heuveltjes, dat is waarschijnlijk ook aan de fantasie ontsproot.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook nog, dat de schilder denkt van, nou, ik maak er wat bij, want dan ziet het er net leuker uit.
1: Ja, daar waren ze altijd heel goed in.
0: Kunnen ze even op de website kijken bij jullie?
1: Ja, er staat altijd informatie en ook over deze aanwinst op de website.
0: Ja, en hoe noemen we de dordrechtsmuseum.nl?
1: Is gewoon www.dordrechtsmuseum.nl.
0: Dan is dat heel makkelijk om dat even te vinden. Maar gewoon naar Dordrecht afreizen om een keer te kijken is natuurlijk nog veel mooier.
1: Zeker.
0: Ja. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel plezier ook tijdens het onderzoek en met deze mooie schenking.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: geweldig. Wat in de city. Want daar hebben we de laatste week wel last van gehad. Vind je ook niet? Ja, toch wel, hè? Billy Idol, dus met Heart in the City. En Jason Donovan ervoor met Any Dream Will Do. En ik hoop dat dat voor jou ook van toepassing is zometeen na 12 uur. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan hoop ik dat het een mooie nacht wordt. En ik hoop ook dat je ons veilig houdt als je in de beveiliging werkt. Wat mij betreft een mooie nacht, dus nogmaals. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting, dus luister.
1: Jouw stad, jouw radio. Kerkstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan in Zie te Koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 1 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoleanceregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hier te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Drechtstad FM.

0: van 2 uur.
1: Dit is een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdammer Aad van Manen begon zijn dag zondag met een reddingsactie. Op weg naar de kerk in Hilligersberg zag hij een man met zijn scootmobiel het water inrijden. Aad twijfelde niet en sprong erachteraan om de man van 80 te redden. Mensen van de kerk hebben het slachtoffer naar huis gebracht. Aad zelf hield er alleen een nat pak aan over. Een bezoek aan de kerkdienst heeft hij overgeslagen. Een scooterongeluk zondagochtend vroeg in Rotterdam. De scooterrijder knalde in een bocht tegen een betonnen rand en crashte. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De bestuurder bleek onder invloed van drank of drugs en is aangehouden. De familie van de overleden acteur Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan hem te delen. Er is een online condoliancenregister voor geopend. Onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al wat geschreven. Kees Geel overleed deze week plots. Hij was 61 jaar. En vanaf dinsdag dan is hier te koop de speciale Rotterdamse editie van de Donald Duck. Die is speciaal gemaakt voor het zomercarnaval van volgende week. En het avontuur gaat onder meer langs de Kubuswoningen en de Erasmusbrug. Het is voor het eerst in 74 jaar tijd dat Donald samen met zijn vrienden op avontuur gaat in Rotterdam. En dan nog het weer, een mix van zon en wolken. Het koelt vanavond af tot een graad of 11. Morgen af en toe zon, droog en 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...